0: Sheila E. Hit the Heart de la Dengue.
1: Ez lehet, vagy az égerek, Betty Poku van Michael Jackson. Don't stop doing it.
2: Ja, ja, ja. Je zei, de vorige zorg.
1: Bekend van die Poku, toch?
2: Ja, ja, ja. Flessen.
1: Met flessen is het, no?
2: Ja, ja.
1: Dus het is geen flessentrekker.
2: Nee. Ze timmert op die flessen.
1: Ja. Nee. Zoals je weet, het used to be. En ik hoop je enjoyed dat tangano en de popia wandel.
2: Ja, ja, ja. Ik geniet ervan.
1: Misschien wel klep en jump of jump.
0: Ken je die ene van Pacolé?
1: Ik ken die tijd van megahertz, cartouche megahertz. En if de pokoe is nog meer de.
2: Nee.
1: Ik kan, of no, if je nog meer dansen pokoe is, ik kan gewoon zo.
2: Ja.
1: Serieus.
0: Dat je beperking.
1: Nee, dat had je pech.
0: Beperking.
1: Nee, had je pech.
2: Omdat, niet intellectueel.
1: Nee. Omdat iedereen was dan toen bezet op de dansvloer. In een paar voet dansen. Zodat je era pokoe is. Je era begin van pokoe. De next tune. Op begin van dat je Lukusuma vrij om te gaan dansen. Standaard.
2: Op zo'n Surinaamse Lukusuma kan wassen gang.
1: Gang, ai. Chago.
2: Wachabo.
1: Ja.

0: No, ya te miran a Peri, Fertal, en het Surinaams, wat die mannen zingen. Ik kan je nog herinneren.
1: Wat is dat voor hoe?
0: No, no, no. Oui, ça ben bon, volgens mij. Kan je nog herinneren? Is dat wat begonnen?
1: Ja, ja, ja. Oui,
0: ça ben bon, c'est bon.
1: En die andere van de kassaf toch, meu malada. Als je weet nog.
2: Ja, we maken onze
1: eigen versie.
2: Ja.
1: Ja, toch, dan vast van de Biggie Pogo voorzien, maar wij maken de Engelse versie van in het Surinaams toch. De Malek, Emro, de Soul Pogo.
2: Ja,
1: toch? En na één tegel dapper.
0: Mm-hmm. Ik kan nog een mix doen en daarna kan je die wasa doen van jou. Doe dat?
1: We kunnen die andere.
0: Welke?
1: Die laatste wat je hebt gezegd.
0: Die was laatste dan?
1: Die was ja. Die was
0: laatste. We zijn nog niet zo ver om te vertrekken.
1: Ja.
0: Is pas 10:00.
3: Boy, as a man who travel the world,
1: Martin,
3: so nobody
1: can. We're gonna wine it, we're gonna bubble it.
3: All Jamaica.

0: Naderen het eind van deze used to be. We hebben ons kapot gemixt. Al mixend kruipen we naar de uitgang. Oh, dat was een gemixt. Van de professionele DJ's in de studio. Greg en Purdy. Mijn vingers zijn helemaal smaller geworden.
1: We hebben
0: laat me je vingers even zien.
1: We hebben ons mix gemaakt. We hebben ons best gemixt. Je moet ook, we hebben ons best gedaan. We hebben ons best gemixt.
0: Oké.
1: Okay. Mix Max.
2: Nee, waarmee ik had ook een leuke avond verder. Het
0: is van je best daar, jongen. Dus je wil wassen als je niet hoor.
2: Nee, dus dan, ik in het verlengde daarvan. Mm. Dan, als je thuis zit of waar je ook bent. Vraag aan degene die naast je zit. Wat betekent Wasna Doya? Dan heb ik haar huiswerk gegeven.
0: Ja, dat is de volgende plan. Wasna Doya.
2: Ja.
0: Wat denk dat Doya gewoon je lichaam moet voorstellen?
2: Ik weet niet. Dus ik heb die mensen...
0: Je gaat baden. Was je schoon toch?
1: Ik heb die mensen... Ik ben lichaamsdeler.
2: Ik heb die mensen Doya, no? Huiswerk ja. gegeven. Want dan okay. voorzien je maar best... Taxani niet
1: ja, ja, ja. Ja,
2: en
0: dus jij denkt niet dat het lichaam is, Greg?
1: Nee, ik denk een lichaamsdeel. Welk deel weet ik niet.
0: Ja,
1: maar het is wel een lichaamsdeel.
0: Nou ja.
2: Nee, kijk, is net als datgene toch, als ik tegen je... Ik mag niet tegen jou zeggen, maar... Want dame moest dat kennen. Dus zeg het in het Surinaams.
0: Ga dat ding weer herhalen?
2: Het is ananas.
1: Ik denk dat doya. En daarom zeg ik het tegen jou. Ik was dat doya. Ik denk dat het je mond is. Maar anyway.
0: Het werd bedoeld dat je dus gewoon moest dansen. Hoor. Je moet gewoon dansen. Je moet wassen.
1: Denk je? Zou kunnen.
0: Denk je dat met lichaamsdieren te maken? Tenminste in jou...
1: Nee, dat is wat ik denk.
2: Is net als van hoe die goede man
0: werkt. Very.
2: No. Nee, die. Geen Max Woysi. Die andere is John Sebe dat toch? Lena.
0: Mm.
2: Ja, dat is hoe je het vertelt.
1: Even. Je hebt geen censuurknop of zo.
0: Nee.
1: Oké.
2: Prima. Maar uh-huh. Dus die was naar Doya. Hij heeft het anders.
1: Ja.
2: Maar ik geef de mensen huiswerk.
0: Oké, we gaan daarover nadenken en misschien moeten we ons gaan laten onderzoeken. Wat is nou precies,
1: Doya.
0: Of wat bedoelen ze nou precies met die Doya?
1: Ja.
0: De laatste song in Used to Be. We zijn er over 2 weken weer.
2: Yes.
1: Ja.
2: Ik groet van mijn kant uit.
0: Na Ingidi zijn we terug.
2: Ja, Sharwa. Ja, dat was een kastelje in haar studio.
0: Take care. We bedanken Greg en Purdy.
1: Wij moeten jou ook bedanken en de luisteraars dat ze genoten hebben.
0: Ja, en nu zetten we ze wat zo aan het denken.
1: Ja, God doe je, Geert.
2: Ik ga op het je zetten.

Derde fles Moët, ik takkie geen eens meer. Blijf alleen naar die kondieke. Zeg maar waarom een treintje bestellen? Als eind van de avond die flessen dan toch vliegen. In mijn zak zit een bom, de vraag is waarom.

U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

0: Yo, Faka B.
1: Faka bro.
0: What's going on, man? What's good?
1: Niet veel bijzonders. Kleine soort vissertje misschien.
0: Ah, G, ik bel Jandro gelijk op en ik kom gelijk die kans.
1: Safe, safe. Zie je dadelijk.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.

gaan, met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken?

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.

Geliefden, goedemorgen. Hoe gaat het met u allen? Dit is het programma Word of God en ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Deze ochtend wil ik een ode brengen aan alle vrouwen in de natie Suriname. Wie ze ook zijn, groot, klein, jong, oud, noemt u het maar op. En vanuit Spreuken hoofdstuk 31 wil ik samen met u lezen de lof der degelijke huisvrouw. Hoe kijkt God naar de vrouw? Weet u dat de vrouw Gods geheime wapen is? Spreuken 31 vers 10 zegt: een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man. Het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Ze doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. Ze is bezig met wol en vlas en werkt met vaardige handen. Zij is al de schepen van de koopman en haalt van verre haar spijs. Zij staat op als het nog nacht is. Ze geeft haar huis het voedsel, haar dienstmaagden haar deel. Sinds zij op een akker, dan verwerft zij die. Van de verdiensten van haar handen plant zij een wijngaard. Zij omgort haar lendenen met kracht en versterkt haar armen. Ze bemerkt dat haar koophandel gedijt, desnachts gaat haar lamp niet uit. Ze grijpt met haar handen het spinrokken en haar handen houden het weefsgespoel. Haar hand breidt zich uit naar de ellendige. Haar handen strekt ze uit naar de nooddruftige. Ze vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want haar ganse gezin is in scharlaken gekleed. Ze maakt voor zich tapijten van fijn linnen en roodpurper is haar gewaad. Haar man is bekend in de poorten. Als hij nederzit te midden van de oudsten des lands. Zij vervaardigt linnenkleding en verkoopt die. En de koopman levert zij gordels. Kracht en luister is haar gewaad. De komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent ze haar mond. Vriendelijke onderwijzingen ligt op haar tong. Ze houdt toezicht op de gang van haar huishouding. Het brood der traagheid eet zij niet. Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar man roemt haar. Vele dochters gedragen zich wakker, maar gij overtreft haar alle. Bedriegelijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid. Maar een vrouw die de Heere vreest, die is zeer te prijzen. Geef haar van de vrucht harer handen, dat haar daden haar roemen. In de poorten. Geliefden, als ik deze spreuk vandaag met u lees, zeg ik een ode aan de vrouw. In het begin zei ik, de vrouw is Gods geheime wapen. Weet u, lieve vrouwen, lieve zusters, lieve natie Suriname, toen de Heere Adam en Eva schiep, hij had eerst Adam gemaakt, toen zag hij dat het goed was. Maar on the long run merkte hij, toen hij Adam de opdracht had gegeven om aan alle dieren in het paradijs een naam te geven, zag hij dat Adam een beetje ontmoedig was. Waarom? Omdat Adam zei, ik kan allemaal een naam geven, mannetje en vrouwtjes, maar ik heb zelf niemand. En de Heere zag die sadness in het hart van Adam. En hij deed over Adam een diepe slaap komen. En Gods woord zegt, hij haalde vanuit de rib van de man, haalde hij een rib en hij maakte daar een vrouw van. Hij bouwde haar, hij kniede haar. Hij bouwde haar. Wanneer de Bijbel zegt, hij bouwde haar, dat betekent, God nam zijn tijd om de vrouw te maken. En hij heeft de vrouw als een hulp aan de man gegeven,
omdat hij zag dat die man het alleen niet kon. Hij zag dat die man niet volmaakt was. En toen hij Eva geschapen had, de moeder van het leven, toen zei hij, dit is manin. Of pardon, Adam zei, dit is been van mijn gebeten. Zij heet manin. Waarom? God had aan de vrouw een baarmoeder gegeven, zodat ze de mensheid zou kunnen voortplanten, kunnen voortbrengen. Een incubation center had hij er gegeven. Dat had die man niet. Hoe zou anders de wereld bevolkt moeten raken? Het kon niet. Weet u, lieve mensen, wanneer ik u dit zeg vandaag, dan zeg ik het tegen de achtergrond van een uitspraak die gedaan is. Vrouwen zijn zeer belangrijk. Vanwege de wijsheid en de inzichten die God aan vrouwen geeft, vooral als ze capabel zijn, vooral als ze gestudeerd hebben, vooral als ze zich ontwikkeld hebben, laat me dat zo zeggen, kunnen ze de hoogste top bereiken in een natie. Want dat zegt de Heer niet alleen dat ze die hoogste top kunnen bereiken, maar op alle fronten is het noodzakelijk dat er een vrouw is. Omdat God de man geschapen heeft met een long-term vision. Die kan misschien in lange termijnen zien. Maar die vrouw heeft hij gebouwd. Want als hulp moet je de tekortkomingen van die man kunnen zien en kunnen onderscheiden. Om daar die aanvulling, die hulp te kunnen zijn. En dat heeft hij met de Eva gedaan, dat heeft hij met de vrouw gedaan. En daarom wanneer ik vandaag Spreuken 31 met u lees, de lof der degelijke huisvrouw, dan zien we in dit geschriftgedeelte hoe Gods woord over haar denkt. Een degelijke huisvrouw, een degelijke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. Zonder de vrouw is de man niets. Zonder de vrouw kan de wereld niet gebouwd worden. Zonder de vrouw kan het gezin niet, hoe zal ik het zeggen, kan het gezin niet tot ontwikkeling komen. De moeder is de spil. De vrouw is de spil van het leven, van het gezin. Heeft u niet gemerkt dat wanneer een moeder komt weg te vallen, dat alles vastloopt? Maar wanneer een man komt weg te vallen, toch gaat die vrouw door met die kinderen. Ze gaat door met het ontwikkelen. Ze gaat door met zichzelf ontwikkelen. Maar als zij komt weg te vallen, is er chaos in het huis. De spreuk zegt verder, het hart van haar man vertrouwt er, omdat het hem aan voordeel niet zal ontbreken. Dat betekent, God heeft wijsheid in haar gelegd. Een goede vrouw zal haar man geen kwaad doen al de dagen van haar leven. Want wanneer ze hem kwaad doet, doet ze zichzelf kwaad, want ze zijn één. Wanneer we zien dat een vrouw kwaad begint te doen, dan betekent het, die safety die ze heeft, die ze nodig heeft, kan ze niet vinden. Die assurance kan ze niet vinden. Dat betekent dat ze misschien mishandeld is geworden. Dat ze gebroken is geworden. En vanuit dat oogpunt merk je dat ze soms anders handelen. Maar wanneer we zien hoe zij zich ontwikkelt, vooral in de schaduw, in de wetenschap van de Allerhoogste God, dan kunnen we alleen maar God danken voor de schepping die hij heeft voortgebracht, de vrouw. En daarom wil ik vandaag een ode geven aan alle vrouwen in de natie Suriname, wie ze ook zijn, waar ze ook zijn. Umasma Sabiyuwarti. Weet dat u waardig bent. U bent waardig om geliefd te worden. U bent waardig om geloofd te worden. U bent waardig om die positie te bekleden die voor u is weggelegd. Zolang
u het op een waardige wijze doet. Als we deze kijken naar deze spreuk, dan zien we dat ze niet alleen haar huis op orde heeft of haar huis ondersteunt, maar ze kan ook, vanwege de economische inzichten heeft, kan ze haar hand uitstrekken naar haar naaste. En als klap op de vuurpijl zien we, haar man is bekend in de poorten als hij nederzit te midden van oudsen. Er is een gezegde, achter elke sterke man schuilt een sterke vrouw. Lieve vrouwen van de natie Suriname, ik wil jullie deze ochtend bemoedigen om jullie plaats in te nemen, om niet te letten wat er gezegd wordt, maar uw blikken op de Allerhoogste God te richten. Want een vrouw die de Heere vreest, die is zeer te prijzen, omdat ze altijd vanuit een rechtvaardig hart, vanuit een eerlijk hart zal opereren. En ze zal ten alle tijden het welzijn van haar gezin, van haar volk, zal ze voor ogen stellen. Amen. Vader, we willen u danken deze ochtend, Heere mijn God. Dat u ons leert dat we vrouwen moeten respecteren. Omdat u ze gemaakt hebt, geschapen hebt als ondersteuning voor de mannen. Heere, u heeft hen meer gegeven om te kunnen verwerken dan de mannen zouden kunnen. En daarom danken wij u, Abba Vader, voor elke vrouw op elk niveau in deze natie. Sommigen hebben de gelegenheid gehad om zich te ontwikkelen, anderen iets minder, anderen niet. Maar voor allen bent u God. En allemaal zijn gelijk in uw ogen. Allemaal zijn waardevol in uw ogen. En daarom danken wij u dat u het bent die mensen groot kan maken. Dank u wel dat deze ochtend ik u mag danken voor alle vrouwen, ook onze president. Because it's you that makes someone great. En ik dank u dat het pad waarop de vrouwen gaan in deze natie, dat u het bent die hen zal leiden en dat u het bent die hen groot zal maken. Dank u wel dat ik zo uw zegen mag bidden over alle vrouwen en over een ieder in het land. Dank u wel. We eren en we prijzen u deze ochtend in Jezus naam. Amen. Geliefden, ik wens u een God bless you, een gezegende dag en ik zeg tot de volgende keer. Ik ben pastor Ingrid Kortstam en ik groet vanuit deze plaats. Amen.

0: Amen.
1: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Rustig, tikke rustig, mijn drie. Rustig, rustig.
1: Omwikkaman.
0: Oh, in omwikkaman. Waar omwikkaman?
1: Ruwaka dabe, ay, go.
0: Hey, tik alasan, kogwe snel, tik alasan.
1: Hey, wakti. Muku wanda kudabe. Oké, Arkino, taye bek, wat teke mi.
0: Ja, want daar wat voor mako teke usan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Mama San, goede eerlijk. Ik heb een bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van jou?

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: The notification on LIM.
0: Niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als je eigen gedachten.
2: Joy Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice,

0: number 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Joy Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Oscar.

0: me barrio.
1: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable.
2: That's the motto.
1: Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice!

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: Notification on LIM.
2: Niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als je eigen gedachten.
3: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moender Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani-weg 466. Choice, still unbeatable.
4: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
5: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM.
6: All the hits. One station.
5: This week on 10.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: BT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
0: BT.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM 91.7.
3: The notification on Lim.
4: Niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als je eigen gedachten.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: modo taxo.
1: Arkis malontu, dan tide, dan unkondoro baka nanga na beskopu, oftewel, na odofunadi. En abeskopu tide, dat taxo. Ori doro, muwaka skinsking nanga pasensi. En dat wil zeggen, mijn mensen, volharding zonder geduld baat niets. Oftewel, de aanhouder wint. Oridoro, muwaka skinsking nanga pasensi.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle koeldiepzienwinkels.

Zin in een lekkere lunch? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 6 augustus. Chinese taaiensoep met kip, antroa met gerookte kip, bakkeljauw moxalesi met gebakken vis en pittige varkenskrabbetjes. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: hier hoor je het anders en beter.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
3: Number one.

0: nigga.
1: Yeah, ma?
2: Enough, mama mi. One minimum bribe that toch is in precies €100 no more, Jim.
1: Maar dat had ik je beloofd.
2: Maar deze mama is na €50, Jim, alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar ik bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is van je moeder? Nee, ma.
1: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello. Dat is meer zie ik brokken gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, als je bosena €100 eten, zorg dat ik doe via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De oorlog smalet me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bosen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
1: Mama!
3: Hey, Biggie, stel op. Want if you want a professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die PG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na een K9 Dago, drones, scanners, na een moro nieuw. Tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
4: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hier voor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is donderdag 6 augustus. Het personeel bij de Esther Stichting is vanaf afgelopen dinsdag in actie. Het personeel is het uitblijven van onder andere de kledingstoelagen zat. Daarnaast wacht het personeel ook op achterstallige overwerkgelden. We hebben gistermiddag gelijk contact opgenomen met de directeur Sheila Emmanuel. En zij hield ons de stand van zaken voor.
1: Maar ik kan niet zeggen dat ik zag aankomen. Maar het is nu wel een feit.
0: En waarom zijn de mensen in actie?
1: Ze zijn in actie omdat ze moesten achterstallige kledinggeld ontvangen. En ook dat het gaat ook over hersteltoelagen van SRD 7050 per persoon. Maar een deel is uitbetaald toen der tijd. En dat andere deel moet nog uitbetaald worden. Maar gisteren heb ik eentje uitbetaald. Waarom? Omdat ze is ambtenaar, maar ze is werkzaam bij volksgezondheid. Ja? En die andere worden dan uitbetaald in eind augustus 2026. Dat is de afspraak.
0: En welk actiemodel wordt toegepast?
1: Dat actiemodel is dat ze 12 uur in de middag beginnen met werken. Dus in de ochtenduren zitten ze gewoon, ze werken niet. En na 12 uur moeten ze beginnen met werken.
0: Ja. En hoe staat het dan met de bewoners van de Esther Stichting?
1: Ja, de bewoners van de Esther Stichting, het administratief personeel, ik heb een team. En dan wij in de ochtenduren, dan pakken we dat werk op.
0: En hebt u geprobeerd om met de actievoerenden te praten?
1: De bank is bezig met hun. Dus vanmiddag, straks later, tegen 2:30, 3 uur zo, hebben we een meeting met minister Diana Pukki van SOSAVO.
0: Vanaf wanneer zijn ze in actie, trouwens?
1: Gisteren. We doen ons best en het komt zeker goed. Want we zitten ook niet gewoon, maar we werken naar verbetering van de Esther Stichting. En daarmee zijn we bezig met verschillende projecten, ben ik bezig. Dus we werken ernaar en ik geloof dat het goed komt.
0: Ja. Sheila Emmanuel, de directeur bij de Esther Stichting. We hebben vanmorgen gesproken met Gerald McIntosh, de voorzitter van de Bond voor alle werkers, waaronder ook de Bond van de Esther Stichting valt. Hij heeft aangegeven dat na interventie van minister Diana Pukki van Sociale Zaken de actie morgen zal worden opgeheven.
2: De problemen binnen de Esther Stichting spelen al langer dan 2 jaar. Toen wij hebben die bond ongeveer 1,5 jaar terug overgenomen. En die problemen waren er al daarvoor. Dus ik begrijp dat het problemen zijn van jaren. Als ik u zeg bijvoorbeeld dat mensen 6 jaar lang geen kledingsgeld hebben gehad, dan begrijpt u hoe lang dit soort dingen spelen.
0: En gaat het alleen om kledingsgeld?
2: Nee. Het gaat niet alleen om kledingsgeld. Het gaat om mensen hebben jaren overgewerkt zonder overwerk te krijgen. Mensen hebben jaren gewerkt zonder om een premie te krijgen voor zon- en feestdagen. Mensen hebben jaren gewerkt zonder om hun wacht- en middagtoelage te krijgen. Dat zijn de zaken.
0: Nu zijn de mensen in actie. Ik denk dat er vooraf een ALV is gehouden, alvorens over te gaan tot een actie. Was er geen ruimte meer om de mensen op andere gedachten te brengen?
2: Nee, we hebben geprobeerd. Laat zeggen, die mensen wilden al heel lang in actie gaan. Maar omdat wij on speaking terms waren met de directeur, met het ministerie, met de police, hadden de mensen gevraagd om aan te houden. En het ministerie heeft een paar kleine zaken gedaan. Maar er waren 6 grote punten. En op een moment hebben die mensen afgelopen maandag gezegd, nee, we blijven in vergaan. Ze wilden platleggen. We hebben ze zover kunnen krijgen dat, kijk, we gaan met jullie blijven praten. Dus we blijven in vergaan tot 12 uur en daarna werd het normaal gewerkt.
0: Ik heb begrepen, er is overleg geweest met de minister. Hoe is dat verlopen?
2: Ja, nam zeggen, we hebben gistermiddag een uitnodiging gehad van de minister Pokkie van Sociale Zaken. En we zijn met bestuur, hebben we met haar gesproken. En er zijn een aantal concrete toezeggingen gedaan. Zoals dat kledingtoelagen, die mensen die dit jaar geen kledingtoelagen hebben gehad, dat zij het eind van deze maand kregen. En de mensen die langer geen kledingtoelagen hebben gehad, het ministerie gaat onderzoeken. Als ze het inderdaad niet hebben gehad en waarom ze het niet hebben gehad, dan gaat er een beschikking gemaakt worden. Je doet bij de overheid, gaat er eerst een beschikking gemaakt worden, zodat die mensen achterstallige kleding geld krijgen. Er is afgesproken dat vanaf deze maand, die mensen overwerk kunnen boeken. En dan krijg je dat bij de overheid is om de ene maand. Dus in oktober zullen die mensen dan hun overwerk krijgen wat ze in augustus hebben gewerkt. Er is nu een formulier, een formaat hoe ze dat moeten doen, want dat hadden ze eerder niet. Dat wordt dan in oktober uitbetaald. Ten aanzien van de voedingsgelden wordt dat dan ook uitbetaald, want op dat formaat staat alles hoe je dat moet invullen. Ten aanzien van de wacht- en middagtoelagen gaat men alvast, want de wachttoelagen, daar krijgt men 100 SRD en voor de middagtoelagen 75 SRD zijn bedragen die al lang achterhaald zijn. Maar men gaat alvast die bedragen uitbetalen volgens de beschikking van 2023. Daarvan is er wel een beschikking van 2023 en vanaf toen hebben die mensen dat geld niet gehad. We hebben ook gevraagd om een vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht, want het is altijd zo geweest dat er iemand van de vakbond zitting heeft genomen in de Raad van Toezicht. En bij de instelling van de nieuwe RVT heeft men niemand van de bond erin gezet. En dat vinden we geen goede zaak. En de ministerie van Toezicht gaat dat weer meenemen naar de regering. Zodat er alsnog iemand van de Raad van Toezicht in de raad geplaatst kan worden. Dat is een verworven recht. Het komt inderdaad niet voor in de statuten zoals de minister zegt. Maar wij als vakbeweging hebben we dat wel afgedongen. Bij de werkgever dat het altijd zo is dat er iemand van de bond zit in de raad. Dus dat neemt de minister ook mee naar de regering om uitvoering daaraan te geven.
0: En hoe heeft het personeel gereageerd op deze toezeggingen?
2: Ze zijn eigenlijk nog niet tevreden, want ze willen eigenlijk concrete zaken. Een van de belangrijke dingen die we ook hebben aangehaald gaat om die part-timers die 5.000 kregen. Dat is minder dan het minimumloon. De minister, we hebben gevraagd dat dat proces wordt versneld, dat die mensen in dienst komen. En natuurlijk, behalve die part-timers zijn er ook andere mensen die in dienst moeten komen. Er is een bepaalde behoefte. De directie van Esther City heeft dat ook doorgegeven aan het ministerie. En dan gaat het proces worden ingezet, zodat die mensen ook in dienst kunnen komen. U weet hoe het gaat bij de overheid als mensen in dienst moeten komen. Is een bepaald proces. Het neemt wat tijd in beslag. En die mensen waren niet zo mee eens, maar we die mensen wel zover kunnen krijgen dat we die vergadering opschorten. En volgende maand komen we weer een vergadering bij elkaar. Dus vanaf morgen zullen de mensen gewoon normaal werken.
0: Gerald McIntosh, de voorzitter van de Bond voor alle Werkers. Hij heeft het gehad over de actie bij de Esther Stichting. De Meteorologische Dienst doet een beroep op de samenleving om voldoende water te drinken tijdens de nu al begonnen droge periode. Volgens Dwight Samuel, directeur van de Meteorologische Dienst, heeft Suriname te kampen met een El Niño. Daardoor kunnen de temperaturen oplopen tot ongeveer 35 graden Celsius.
3: Wat betreft wat we verwachten, natuurlijk zijn we in deze periode normaal. Alleen als grote droge tijd. Wat dus al betekent dat we minder neerslag kunnen verwachten. Maar in de globaal zijn we in een periode beland van El Niño. En El Niño betekent voor Suriname minder neerslag dan normaal. Dus dan moet u zich voorstellen, in de droge tijd, grote droge tijd tot eind november, hebben we normaal al minder neerslag. Dus het wordt veel minder in deze periode. Wat bij komt kijken is dat El Niño doorgaans doorloopt tot aan het begin van onze grote regentijd. Dus dat wil zeggen de grote droge tijd, de kleine regentijd en de kleine droge tijd. En in dat geval wil dat dus zeggen dat wij in die gehele periode minder neerslag kunnen verwachten dan normaal. En let wel, ik zeg minder neerslag. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen neerslag zou vallen, maar dan wel minder neerslag. Voor deze komende periode, ja, zijn we dat al gewend. Augustus, september, oktober en een deel van november zijn we al gewend dat we niet veel neerslag krijgen. Dus daar zal het niet al te grote verandering in zijn. Maar onze monitoring gaat dus meer uit naar de kleine regentijd waar we normaal wel die neerslag nodig hebben om balans te hebben in onze samenleving eigenlijk. En dat blijven we dus monitoren, maar zoals het ervoor staat, zullen we dan minder neerslag krijgen in die periode.
0: Het wordt een droge periode, maar hoe staat het met de temperaturen?
3: Ja, dat was het. Ja, dat is inderdaad ook in me opgekomen. Wat de temperatuur betreft, hebben we al gezien dat er een stijgende trend is. De gemiddelde temperatuur die is al normaal aan het stijgen. Dat heeft natuurlijk te maken met die klimaatsverandering. In deze periode, en vooral de september-oktober periode, verwacht ik wel dat we weer de pieken zullen gaan bereiken die we de afgelopen jaren ingebreken. En dan praat ik over temperaturen van 35 graden Celsius. Zaken die dus bij uitzondering voorkwamen in Suriname. Maar de verwachting is dat we heel vaak ook temperaturen dicht bij die hoogte dus zullen krijgen.
0: En hoe kan de samenleving zich voorbereiden hierop?
3: Ja, kijk. Natuurlijk vanuit onze positie kunnen we advies uitbrengen, maar dat ding is een beetje bijna tegenstrijdig. Hè? Wanneer het warm is, moet je juist veel water drinken, veel verkoeling zoeken. Maar tegelijkertijd heb je dan de waterledenmaatschappij die aangeeft dat we zuinig moeten zijn met water. Wat we dan ook hebben is dat de rivieren, kreken ook opdrogen. Dus ik zou dus in feite ook gewoon aangeven dat we een heel goede en gezonde balans als individu gaan zoeken. In onszelf gehydrateerd houden, dus genoeg water drinken. En tegelijkertijd ook die verkoeling opzoeken. Rekening houdende met de aanbevelingen van de waterleidingmaatschappij en de energieautoriteiten. Dus die twee dingen zodanig managen dat we die balans blijven houden. Maar belangrijk is dat we wel genoeg water drinken, want een van de dingen die veel vaker wordt gezegd de afgelopen tijd is de hoge temperatuur die we ook 's avonds kregen. Die hebben heel veel invloed op het stressvermogen van ons lichaam. En dat bedoel ik dus niet stress van hoofdpijn of hoe je uitkomt, maar gewoon je lichaam die niet genoeg en voldoende uitrust eigenlijk, zelfs wanneer we 's avonds gaan slapen. Dus laten we daarmee ook rekening houden dat we die verkoeling dus ook niet alleen overdag, maar ook 's avonds opzoeken. En ja, zoals ik zei, genoeg water drinken, natuurlijk ook gezond water, zoveel als mogelijk. Dat is in feite het meeste wat ik kan aangeven. Natuurlijk zaken zoals in open zon overdag natuurlijk dat gaan minimaliseren. Toch? En ja, zoveel mogelijk met paraplu. Men vindt het gek om met gesloten kleding overdag te lopen in de zon. Maar ik zou liever dat doen dan zonder een trui of blouse te lopen. Omdat je denkt, je wilt meer wind. Maar dat tegelijkertijd heb je dan de zonnestraling. Dus laten we dit soort dingen in overweging nemen. Ik kan alleen adviseren. Toch, dit soort zaken zijn meer dingen die in overleg met het ministerie van Volksgezondheid moeten plaatsvinden. Maar onze taak is een adviserende in deze.
0: En als we kijken naar het groter geheel. Daarnet hebt u aangegeven dat deze droge periode ervoor kan zorgen dat kreken op gaan drogen. De Surinaamse waterleidingmaatschappij die raadt ook aan om wat zuiniger om te gaan met water. Maar hoe staat het bijvoorbeeld met het water bijvoorbeeld in de Afobakastuwdam? Denkt u dat deze droge periode daar ook een gevaar kan brengen?
3: Ik weet op dit moment niet hoe zij dat hebben gemanaged. Omdat in de periode, deze periode die we ingaan, zal vergelijkbaar zijn met het jaar 23-24. Toen hadden we ook El Niño. Maar ik weet niet hoe, want we geven ook deze adviezen en verwachtingen, lange termijn verwachtingen uit aan SPCS. Dus we gaan vanuit dat ze aan de hand daarvan hun waterpeil ook hebben gemanaged, dat het niet is gebeurd in 2024, dat die kritiek laag was, dat we die situatie niet zullen krijgen. Dat is mijn verwachting hoor. Natuurlijk, net wat ik zeg, normaal, minder neerslag gaat die afnemen, maar ik geloof erin dat men dat aan het mensen is. Het is dan wel echt iets voor hun. Hoe je dat doet, maar natuurlijk zijn er manieren om dat te managen, maar dat is dan aan SPCS eigenlijk om te vragen dat zij daar antwoord op geven. Maar zoals ik zei, we hebben heel goede samenwerking waarbij we de lange termijn verwachtingen met onze adviezen ook naar hen toesturen, zodat zij van hun kant hun werk dan ook kunnen afstemmen daarop.
0: Wat is hun geadviseerd?
3: Ja, dus het komt erop neer dat we ze dus ook op de hoogte hebben gesteld dat we die El Niño verwachten. En zoals eigenlijk de hele wereld al weet dat, het dat we een zware, sterke El Niño verwachten. En dat de neerslag dus minder zal zijn. Dus dat zijn dus de dingen die we dan zo gauw die informatie kunnen bevestigen. Want je krijgt die informatie, maar het is altijd een monitoringsperiode. Maar dat wil ze dus dat soort zaken dan alvast doorgeven.
0: Ja, en heeft de mediodienst op met andere actoren samen met bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid gecommuniceerd of althans gesproken hoe die samenleving voor te bereiden? Hebben jullie ze de weersverwachtingen voorgehouden? Hoe zit dat?
3: Ja, ik kan met het laatste beginnen. De weersverwachting kregen ze ook van ons. Eigenlijk wel de meest belangrijke actoren hoor. De SWM die kreeg van ons ook de weersverwachting, die lange termijn verwachting. We hebben het NCCR altijd als stakeholder gehad. Dus die communicatie wat weersverwachting is er. Is er altijd geweest. Alleen hebben we gepleit, of ten onderling was niet dat de meteodienst heeft gezegd aan de mensen en de mensen of de mensen aan meteodienst. Maar we beseffen dat we een beter eigenlijk netwerk, ja geen netwerk, de overlegmomenten zouden eigenlijk naar een hoger niveau moeten, want dat is het eerste wat je dus vraagt van hebben jullie met elkaar gezeten en dat soort dingen. Dus dat gebeurt niet op reguliere basis. Toch, maar de weersverwachting natuurlijk sturen we wel. De adviezen, ik noem het adviezen, maar het is natuurlijk verwerkt in de verwachting wat we kunnen verwachten. Dat krijgen ze al van ons. Dat is gewoon regulier. Zij zijn gewoon onze stakeholders wat dat betreft. Maar overlegmomenten waarbij we gaan zitten en praten over, net als wat ik daarnet zei, het is meer de taak van volksgezondheid om te zeggen wat je zou moeten doen, rekening houden dan met je volksgezondheid. Maar dat wij dan samen zitten en daarover praten, dat soort dingen hebben we niet. Dus, maar de communicatie die zit er wel in, maar het is misschien meer in het besef dat we het beter zouden kunnen doen op die manier. Dus ik zou niet zeggen dat wat we doen niet goed is, maar het kan beter.
0: Dwight Samuel, directeur Meteorologische Dienst Suriname. We hebben met hem gesproken over de droge periode die nu al is begonnen en hoe de samenleving zich kan voorbereiden daarop. Het ministerie van Justitie en Politie heeft een naamsverandering ondergaan. En wel naar Justitie en Veiligheid. Dit kondigde de minister Harish Munarat aan gisteren bij de RVM. Daarnaast is de minister ook ingegaan op enkele brandende cases, zoals de kwikverdwijning. Tot nu toe is er niemand aangehouden.
4: Ik had u aangegeven dat we bezig zijn met de wijziging van de naam van het ministerie van Justitie en Politie. Thans mag ik u aangeven dat bij staatsbesluit van 31 juli 2026 de naam van Justitie en Politie formeel ingaande 3 augustus is gewijzigd naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. De feitelijke overname van deze naamswijziging zal plaats hebben op vrijdag 7 augustus 2026. En waarom is gekozen voor vrijdag? Op vrijdag 7 augustus bestaat het ministerie van Justitie en Politie tevens 75 jaar oud. Dat betekent dat wij op die dag gaan aankondigen een aantal voorstellen en projecten die we willen hebben voor het komend jaar. Het gaat om 75 en beyond. Wat wil het ministerie hebben en op welke wijze zullen wij gericht werken aan de veiligheid en veiligheidsaspecten vanuit taakomschrijving, departementen, etc. De wijziging van de naam Justitie en Politie naar Justitie en Veiligheid is een wenselijkheid dat al zeker 20 jaar is geuit op het ministerie van Justitie en Politie. Het gaat met name erom dat vooral de korpsen eigenlijk niet zichtbaar waren in de wijze waarop het was Justitie en Politie. Thans, met de huidige wijziging van de veiligheid van Justitie en Politie naar Justitie en Veiligheid zijn de korpsen, de politie, de brandweer, de penitentiaire ambtenaren en de BBS'ers als veiligheidsdiensten formeel aangemerkt in deze wijziging. Dat is 1. 2 is eveneens het project dat is opgestart op het ministerie van Justitie en Politie, waarbij een aantal instituten en afdelingen die vallen onder justitie zullen worden getransformeerd naar zelfstandige onderdelen. Dan denken we aan de transformatie van het bureau familierechtelijke zaken naar de Raad voor Kinderbescherming. Daarmee is ook al een aanvang gemaakt en de eerste rapportage en de tweede kwartaalrapportage zijn binnengebracht. Ondersteund door UNICEF. Aansluitend zijn we bezig met de wijziging en transformatie van het bureau mensenrechten naar een mensenrechteninstituut, waarbij de behandeling in het parlement moet voortgaan. 3 is de transformatie van het verkeersveiligheidsinstituut naar de verkeersveiligheidsautoriteit, dat ook vanuit de Nationale Assemblee moet geschieden. En een aantal nog daarbij behorende activiteiten. Eveneens wordt bij taakomschrijving departementen gekeken naar de missie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En daarbij is altijd gefocust op de preventieve en repressieve criminaliteitsbestrijding. Echter is deze interpretatie een enge benadering. Wat betekent het? Het is een beperkte benadering. Wanneer we kijken naar veiligheid in het grotere aspect, betekent het dat je veiligheid niet alleen moet kunnen terugvinden in wet en regelgeving en handhaving, maar dat je dat ook moet ervaren als burger van de samenleving. Ik haast me om te zeggen dat wij vaker aangeven in de samenleving van we zien de politie niet, we zien de politie niet voldoende. Let u op. Handhaving is een belangrijk onderdeel. Maar waar we niet in moeten gaan verzanden is dat Suriname een politiestaat moet worden. Waar u op elke hoek een politieman moet zien en u zelf bang moet zijn om adem te halen. En dat is dus absoluut niet de bedoeling. Maar dat is de hoofdreden. Dus ik wil u aangeven dat het ministerie van Justitie en Politie thans heet het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is een grote ontwikkeling en een grote stap die de regering heeft gemaakt in het verder moderniseren en professionaliseren van het ministerie en haar werkarmen. Maar tegelijkertijd is het ook een stap in het verder realiseren van het veiligheidsplan dat de regering heeft gemeend voor Suriname te bewerkstelligen. Voorts wil ik u informeren over een aantal kleinere zaken die ook eveneens van belang zijn. Voor wat betreft een aantal spraakmakende zaken die we hier hebben gehad de afgelopen tijden. Een vissterftecase, het onderzoek duurt voort. U weet, en laat het duidelijk zijn voor de definiëring daarvan, is dat de politie in dit soort gevallen, voor wat betreft de afdeling ECU, Environmental Crime Unit, pas in beeld komt wanneer is vastgesteld wat de oorzaak kan zijn. In die hoedanigheid zijn er voorbereidend meerdere onderzoekingen geweest en is het team al op 3 momenten naar het gebied gegaan. Diverse waterroutes zijn gemonitord en vandaag is er een helikopteronderzoek om van boven te kijken van welke kant het gaat. Tegelijkertijd zijn er meerdere rapporten gemaakt waarbij eveneens mensen die in het gebied van Grasalco en daarbuiten tot aan, ik dacht, is het nou Kwakkoegrong of Pokkingrong, vanuit die verschillende gebieden de waterlijn, langs de waterlijn aan goudontginning doen, op welke wijze de afbakening heeft plaatsgevonden en op welke wijze er aan goudontginning wordt gedaan. Dat rapport is gaande, verschillende rapporten zijn ingeleverd en wij wachten op de definitieve vaststelling van de vissterfte. Er zijn monsters genomen uit de vissen, er zijn monsters genomen uit het water. Op drie momenten, op verschillende pijlmomenten zijn er watermonsters genomen. En ik dacht dat de resultaten in augustus zouden worden gedeeld. Het onderzoek gebeurt in Frans-Guyana en de samenwerking met Frans-Guyana al daar loopt gestaag. Dus we zullen het resultaat ook eveneens afwachten. Om te blijven bij Frans-Guyana, dan wil ik het hebben over de grenspost Tolkertsijver, alwaar er onlangs harder wordt opgetreden door de politie. Kijkt u, de politie is er niet om mensen onaangenaam te zijn. Wat we echter hebben geconstateerd is dat er op meerdere momenten bij de grensposten, vooral Tolkertsijver en Burnside, allerlei dingen gebeuren die het daglicht niet mogen aanschouwen. Dat is vooral illegaal verkeer van personen. En wat bedoelen we daarmee? Dat er mensen zijn die niet beschikken over de geldige papieren. Aansluitend hebben we ontdekt dat wij beter moeten participeren in het veiligheidsketen al daar. Wat bedoel ik? Dat we meer middelen beschikbaar moeten stellen. De grensposten worden gerenoveerd. Dat is ook deel van 75 jaar justitie en beyond. Dat was ook een wens dat al geruime tijd was voorbereid. Nu kunnen we eindelijk ertoe overgaan. Er waren allerlei kwesties over grond, et cetera. Nog vanmorgen heb ik een gesprek gehad met openbare werken. Eveneens hebben we gekeken naar potentiële MNO's die daarin een bijdrage kunnen leveren, zodat de dienstverlening wordt geoptimaliseerd. Ik heb voor wat betreft de grenspost Tolkertsijver gesproken met de taxichauffeurs al daar. En inderdaad, moet voor wat betreft de dienstverlening beter worden gekeken naar de aanpak daarvan. Wat bedoel ik daarmee? Een taxichauffeur kan niet meer verantwoordelijk worden gesteld wie en wanneer hij een persoon in zijn taxi vervoert. En wat bedoel ik daarmee? Anybody kan een taxi nemen. Elke dienst en elke rit moet vragen, well, wie bent u, waar is uw ID-kaart, mag ik het zien, ik moet een screenshot maken, waar gaat de route naartoe? Dat zou niet werken in het toerisme, evenmin werken in het kader van veiligheid. Wat we wel aan het voorbereiden zijn voor de toekomst, en daar zijn de wetgevingsjuristen op het ministerie van Justitie en Politie mee bezig, is de voorbereiding van de wet identificatieplicht. De wet identificatieplicht is niet om iemand onaangenaam te zijn. Echter, met de tienduizenden buitenlanders die we in Suriname hebben, is het belangrijk dat we wel weten wie er is en wie er waar is en op welk moment wie er waar is. Dus vroeg of laat, als het parlement het nodig acht, als ik die wet identificatieplicht indien en zij dat nodig achten, zullen zij dat dan ook behandelen. Maar dat is dan voor dat moment. In deze fase wordt eveneens gesproken met het ministerie van Financiën voor wat betreft het douanegedeelte, maar ook met het ministerie van EZ voor wat betreft quotum van hoeveelheid spullen de grenspost langs mogen. En eveneens moet met de immigratiedienst, de militaire politie worden nagegaan op welke wijze de grenspost beter kan worden ingericht. Op dit moment valt alles op het bord van het ministerie van Justitie en Politie en probeert de politieman ook zijn of haar, of vrouw, zijn of haar weg te banen in het traject om de omgeving veilig te houden. Voor wat betreft andere zaken, dan stel ik mij open voor vragen. Laten we beginnen bij Quick. De Quick case is inderdaad spraakmakend geweest. En aansluitend hebben we het verhaalstuk gehad van de verdachte die letterlijk verdwenen is uit het politiebureau. Dat zijn twee hele onsmakelijke en verwerpelijke zaken. Het onderzoek in de Quick case loopt voort. Er is regulier overleg met de korpschef daarover. Ik heb de korpschef aangegeven dat het onderzoek zo gestaag mogelijk en goed moet geschieden. In dat onderzoek zijn ze daar nog mee bezig. In elk geval weet ik dat de dingen waren opgeslagen in een container op Geersvliet. En van daaruit is het verdwenen. Het probleem van de verdwijning is het tijdstip. En er was geen camera in dat gebied. Overigens hebben de meeste politieposten geen camera's op het politiebureau. Maar sowieso is het verwerpelijk dat op het politiebureau Quick kan zijn verdwenen. Ik geef de politie de ruimte. Ze hebben ook gevraagd aan meer ruimte om het onderzoek te doen, omdat dat ook hun imago heeft geschaad. De politie is in de achterlopende periode onder bijzondere druk komen te staan. De meer daar u heeft gezien, niet alleen de quick case, maar ook de case van de A-team en de case van de verdachte, die is verdwenen uit het cellenhuis.
0: Harris Monrad, de minister van Justitie en Politie, over onder andere de naamswijziging van het ministerie. We vervolgen. Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening is ook ingegaan op vragen van de pers. In het volgende fragment laten wij u de minister horen over de rehabilitatiewerkzaamheden aan de Dominee-straat.
5: Het is inderdaad niet zo goed gegaan met de voorbereidingen. Ik moet zeggen dat er eigenlijk vanaf 16 juli al een bekendmaking naar buiten was gegaan. Maar het is niet wat het wezen moet. Ik moet erkennen dat er wel fouten zijn gemaakt. Ik had in eerste instantie had ik wel aangegeven dat die weg niet voor een maand afgesloten kan worden. Maar op de een of andere manier, ik denk dat ik er niet voldoende aandacht aan heb besteed. Uiteindelijk is het werk begonnen, zoals u heeft gemerkt. We hebben met de aannemer gesproken na de eerste, dat was het eergisteren, na de eerste grote files die er waren, die er ontstonden. We hebben met MSD gezeten, we hebben met de aannemer gezeten en het is de bedoeling dat de werkzaamheden worden ingekort en de aannemer zal zoveel als mogelijk in de avond doorwerken. Het asfalteren zal in de avond gebeuren. En al met al denk ik dat we binnen 2 weken al klaar moeten zijn met de werkzaamheden. Het moest helaas gedaan worden, want het gaat ook om een stukje ontwatering. Er zijn een aantal dingen die niet goed zijn daar. De ondergrond is klei. Dat moet helemaal worden gestabiliseerd. Anders gaan we steeds meer van dit soort verzakkingen krijgen. Wat kan ik er nog meer van zeggen? We gaan er zoveel mogelijk aan doen om de verkeershinder tot een minimum te beperken. En gisteren heb ik begrepen is er een plateau, een drempel, daar aan de Keizerstraat ter hoogte van de Zwartenhovenbrugstraat, die is verwijderd. Dat is gedaan in samenspraak met MSD om de verkeersdoorstroming zo optimaal mogelijk te maken.
0: Stephen Tsang, de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, over de rehabilitatiewerkzaamheden aan de Dominee-straat. Met dit item zijn wij aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 6 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: me bariu.
1: Lim FM, omdat het anders kan.
2: Zin in een lekkere lunch? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 6 augustus. Chinese taaiensoep met kip, antroa met gerookte kip, bakkeljauw moxalesi met gebakken vis en pittige varkenskrabbetjes. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
3: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
4: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: Dit is Lim FM 91.7.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
3: Number one.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is donderdag 6 augustus. Het personeel bij de Esther Stichting is vanaf afgelopen dinsdag in actie. Het personeel is het uitblijven van onder andere de kledingstoelagen zat. Daarnaast wacht het personeel ook op achterstallige overwerkgelden. We hebben gistermiddag gelijk contact opgenomen met de directeur Sheila Emmanuel. En zij hield ons de stand van zaken voor.
1: Nou, ik kan niet zeggen dat ik zal aankomen, maar het is nu wel een feit.
0: En waarom zijn de mensen in actie?
1: Ze zijn in actie omdat ze moesten achterstallige kledingsgeld ontvangen. En omdat het gaat ook over hersteltoelagen van SRD 7050 per persoon. Maar een deel is uitbetaald zonder tijd. En dat andere deel moest nog uitbetaald worden. Maar gisteren heb ik eentje uitbetaald. Waarom? Omdat die, ze is ambtenaar, maar ze is werkzaam bij volksgezondheid. Ja? En die andere worden dan uitbetaald in eind augustus 2026. Dat is de afspraak.
0: En welk actiemodel wordt toegepast?
1: Dat actiemodel is dat ze 12 uur in de middag beginnen met werken. Dus in de ochtenduren zitten ze gewoon, ze werken niet. En na 12 uur moeten ze beginnen met werken.
0: Ja. En hoe staat het dan met de bewoners van de Esther Stichting?
1: Ja, de bewoners van de Esther Stichting, het administratief personeel, ik heb een team. En dan wij in de ochtenduren, dan pakken we dat werk op.
0: En hebt u geprobeerd om met de actievoerenden te praten?
1: De bond is bezig met hun. Dus vanmiddag, straks, later, tegen 2:30, 3:00 zo, hebben we een meeting met minister Diana Pukki van SOSAVO.
0: Vanaf wanneer zijn ze in actie, trouwens?
1: Gisteren. We doen ons best en het komt zeker goed. Want we zitten ook niet gewoon, maar we werken naar verbetering van de Esther Stichting. En daarmee zijn we bezig met verschillende projecten, ben ik bezig. Dus we werken ernaar en ik geloof dat het goed komt.
0: Ja. Sheila Emmanuel, de directeur bij de Esther Stichting. We hebben vanmorgen gesproken met Gerald McIntosh, de voorzitter van de Bond voor alle werkers, waaronder ook de Bond van de Esther Stichting valt. Hij heeft aangegeven dat na interventie van minister Diana Pukki van Sociale Zaken de actie morgen zal worden opgeheven.
2: De problemen binnen Esther Stichting spelen al langer dan 2 jaar. Toen wij hebben die bond ongeveer 1,5 jaar terug overgenomen. En die problemen waren er al daarvoor. Dus ik begrijp dat het problemen zijn van jaren. Als ik u zeg bijvoorbeeld dat mensen 6 jaar lang geen kledingsgeld hebben gehad, dan begrijpt u hoe lang dit soort dingen spelen.
0: En gaat het alleen om kledingsgeld?
2: Nee. Het gaat niet alleen om kledingsgeld. Het gaat om mensen hebben jaren overgewerkt zonder overwerk te krijgen. Mensen hebben jaren gewerkt zonder om een premie te krijgen voor zon- en feestdagen. Mensen hebben jaren gewerkt zonder om hun wacht- en middagtoelage te krijgen. Dat zijn de zaken.
0: Nu zijn de mensen in actie. Ik denk dat er vooraf een ALV is gehouden, alvorens over te gaan tot een actie. Was er geen ruimte meer om de mensen op andere gedachten te brengen?
2: Nee, we hebben geprobeerd. Laat zeggen, die mensen wilden al heel lang in actie gaan. Maar omdat wij on speaking terms waren met de directeur, met het ministerie, met meneer Pallies, hadden we de mensen gevraagd om aan te houden. En het ministerie heeft een paar kleine zaken gedaan. Maar er waren 6 grote punten. En op een gegeven moment hebben die mensen afgelopen maandag gezegd, nee, we blijven in voor gaan. Ze wilden platleggen. We hebben ze zover kunnen krijgen dat, kijk, we gaan met jullie blijven praten. Dus we blijven in voor gaan tot 12 uur en daarna werd het normaal gewerkt.
0: Ik heb begrepen, er is overleg geweest met de minister. Hoe is dat verlopen?
2: Ja, dan zeggen we, hebben gistermiddag een uitnodiging gehad van de minister Pocky van Sociale Zaken. En we zijn met bestuur, hebben we met haar gesproken. En er zijn een aantal concrete toezeggingen gedaan. Zoals dat kledingtoelagen, die mensen die dit jaar geen kledingtoelagen hebben gehad, dat zij het eind van deze maand kregen. En de mensen die langer geen kledingtoelagen hebben gehad, het ministerie gaat onderzoeken. Als ze het inderdaad niet hebben gehad en waarom ze het niet hebben gehad, dan gaat er een beschikking gemaakt worden. Je doet bij de overheid, gaat er moet eerst een beschikking gemaakt worden, zodat die mensen achterstallige kleding geld krijgen. Er is afgesproken dat vanaf deze maand, die mensen overwerk kunnen boeken. En dan krijg je dat bij de overheid is om de ene maand. Dus in oktober zullen die mensen dan hun overwerk krijgen wat ze ook dus hebben gewerkt. Er is nu een formulier, een formaat hoe ze dat moeten doen, want dat hadden ze eerder niet. Dat wordt dan in oktober uitbetaald. Ten aanzien van de voedingsgelden wordt dat dan ook uitbetaald, want op dat formaat staat alles hoe je dat moet invullen. Ten aanzien van de wacht- en middagtoelagen gaat men alvast, want de wachttoelagen, daar krijgt men 100 SRD en voor de middagtoelagen 75 SRD zijn bedragen die al lang achterhaald zijn. Maar men gaat alvast die bedragen uitbetalen volgens de beschikking van 2023. Daarvan is er wel een beschikking van 2023 en vanaf toen hebben die mensen dat geld niet gehad. We hebben ook gevraagd om een vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht, want het is altijd zo geweest dat er iemand van de vakbond zitting heeft genomen in de Raad van Toezicht. En bij de instelling van de nieuwe RVT heeft men niemand van de bond erin gezet. En dat vinden we geen goede zaak. En de ministerie heeft gezegd, ze gaat dat weer meenemen naar de regering. Zodat er alsnog iemand van de Raad van Toezicht in de raad geplaatst kan worden. Dat is een verworven recht. Het komt inderdaad niet voor in de statuten zoals de minister zegt. Maar wij als vakbeweging hebben dat wel afgedongen. Bij de werkgever dat het altijd zo is dat er iemand van de bond zit in de raad. Dus dat neemt de minister ook mee naar de regering om uitvoering daaraan te geven.
0: En hoe heeft het personeel gereageerd op deze toezeggingen?
2: Ze zijn eigenlijk nog niet tevreden, want ze willen eigenlijk concrete zaken. Een van de belangrijke dingen die we ook hebben aangehaald gaat om die part-timers die 5.000 kregen, is minder dan het minimumloon. De minister, we hebben gevraagd dat dat proces wordt versneld, dat die mensen in dienst komen. En natuurlijk, behalve die part-timers zijn er ook andere mensen die in dienst moeten komen. Er is een bepaalde behoefte. De directie van Esther City heeft dat ook doorgegeven aan het ministerie. En dan gaat het proces worden ingezet, zodat die mensen ook in dienst kunnen komen. U weet hoe het gaat bij de overheid als mensen in dienst moeten komen. Het is een bepaald proces. Het neemt wat tijd in beslag. En die mensen waren niet zo mee eens, maar we die mensen wel zover kunnen krijgen dat we die vergadering opschorten. En volgende maand komen we weer in vergadering bij elkaar. Dus vanaf morgen zullen de mensen gewoon normaal werken.
0: Gerald McIntosh, de voorzitter van de Bond voor Alle Werkers. Hij heeft het gehad over de actie bij de Esther Stichting. De meteorologische dienst doet een beroep op de samenleving om voldoende water te drinken tijdens de nu al begonnen droge periode. Volgens Dwight Samuel, directeur van de meteorologische dienst, heeft Suriname te kampen met een El Niño. Daardoor kunnen de temperaturen oplopen tot ongeveer 35 graden Celsius.
3: Wat betreft wat we verwachten, natuurlijk zijn we in deze periode normaal. Alleen ons grote droge tijd, maar dus al betekent dat we minder neerslag kunnen verwachten. Maar in de globaal zijn we in een periode beland van El Niño. En El Niño betekent voor Suriname minder neerslag dan normaal. Dus dan moet je zich voorstellen in de droge tijd, grote droge tijd tot eind november, hebben we normaal al minder neerslag. Dus het wordt veel minder in deze periode. Wat bij komt kijken is dat El Niño doorgaans doorloopt tot aan het begin van onze grote regentijd. Dus dat wil zeggen de grote droge tijd, de kleine regentijd en de kleine droge tijd. En in dat geval wil dat dus zeggen dat wij in die gehele periode minder neerslag kunnen verwachten dan normaal. En let wel, ik zeg minder neerslag. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen neerslag zou vallen, maar dan wel minder neerslag. Voor deze komende periode, ja, zijn we dat al gewend. Augustus, september, oktober en een deel van november zijn we al gewend dat we niet veel neerslag krijgen. Dus daar zal het niet al te grote verandering in zijn. Maar onze monitoring gaat dus meer uit naar de kleine regentijd waar we normaal wel die neerslag nodig hebben om balans te hebben in ons samenleving eigenlijk. En dat blijven we dus monitoren, maar zoals het ervoor staat, zullen we dan minder neerslag krijgen in die periode.
0: Het wordt een droge periode, maar hoe staat het met de temperaturen?
3: Ja, dat was het. Ja, dat is inderdaad ook helemaal voorkomen. Wat de temperatuur betreft, hebben we al gezien dat er een stijgende trend is. De gemiddelde temperatuur die is al normaal aan het stijgen. Dat heeft natuurlijk te maken met de klimaatsverandering. In deze periode, en vooral de september-oktober periode, verwacht ik wel dat we weer de pieken zullen gaan bereiken die we de afgelopen jaren ingebreken. En praat ik over temperaturen van 35 graden Celsius. Zaken die dus bij uitzondering voorkwamen in Suriname. Maar de verwachting is dat we heel vaak temperaturen dicht bij die hoogte dus zullen krijgen.
0: En hoe kan de samenleving zich voorbereiden hierop?
3: Ja, kijk. Natuurlijk vanuit onze positie kunnen we advies uitbrengen, maar dat ding is een beetje bijna tegenstrijdig. Hè? Wanneer het warm is, moet je juist veel water drinken, veel verkoeling zoeken. Maar tegelijkertijd heb je dan de waterledenmaatschappij die aangeeft dat we zuinig moeten zijn met water. Wat we dan ook hebben is dat de rivieren, kreken ook opdrogen. Dus ik zou dus in feite ook gewoon aangeven dat we een heel goede en gezonde balans als individu gaan zoeken in onszelf hydrate gehydrateerd houden, dus genoeg water drinken en tegelijkertijd ook die verkoeling opzoeken, rekening houdende met de aanbevelingen van de waterleidingmaatschappij en de energieautoriteiten. Maar dus die twee dingen zodanig managen dat we die balans blijven houden. Maar belangrijk is dat we wel genoeg water drinken. Want een van de dingen die veel vaker wordt gezegd de afgelopen tijd is de hoge temperaturen die we ook 's avonds kregen. Die hebben heel veel invloed op het stressvermogen van ons lichaam. En dat bedoel ik dus niet stress van hoofdpijn of hoe je uitkomt. Maar gewoon je lichaam die niet genoeg en voldoende uitrust eigenlijk, zelfs wanneer we 's avonds gaan slapen. Dus laten we daarmee ook rekening houden dat we die verkoeling dus ook niet alleen overdag, maar ook 's avonds opzoeken. En ja, zoals ik zei, genoeg water drinken, natuurlijk ook gezond water, zoveel als mogelijk. Dat is in feite het meeste wat ik kan aangeven. Natuurlijk zaken zoals in open zon overdag natuurlijk dat gaan minimaliseren. Toch? En ja, zoveel mogelijk met paraplu. Men vindt het gek om met gesloten kleding overdag te lopen in de zon. Maar ik zou liever dat doen dan zonder in ieder geval zeggen een trui of blouse te lopen omdat je denkt je wilt meer wind, maar dat tegelijkertijd heb je dan de zonnestraling. Dus laten we dit soort dingen in overweging nemen. Ik kan alleen adviseren. Toch? Dit soort zaken zijn meer dingen die in overleg met het ministerie van Volksgezondheid moeten plaatsvinden, maar onze taak is een adviserende in deze.
0: En als we kijken naar het groter geheel, daarnet hebt u aangegeven dat deze droge periode ervoor kan zorgen dat kreken op gaan drogen. De Surinaamse waterleidingmaatschappij die raadt ook aan om wat zuiniger om te gaan met water. Maar hoe staat het bijvoorbeeld met het water bijvoorbeeld in de Afobakastuwdam? Denkt u dat deze droge periode daar ook een gevaar kan brengen?
3: Ik weet op dit moment niet hoe zij dat hebben gemanaged. Omdat in de periode, deze periode die we ingaan, zal vergelijkbaar zijn met het jaar 23-24. Toen hadden we ook El Niño. Maar ik weet niet hoe, want we geven ook deze adviezen en verwachtingen, lange termijn verwachtingen uit aan SPCS. Dus ik ga ervan uit dat ze aan de hand daarvan hun waterpeil ook hebben gemanaged, dat het niet wat die, wat dus is gebeurd in 2024, dat die kritiek laag was, dat we die situatie niet zullen krijgen. Dat is mijn verwachting hoor. Natuurlijk, net wat ik zeg, normaal, minder neerslag gaat die afnemen, maar ik geloof erin dat men dat aan het mensen is. Het is dan wel echt iets voor hun. Hoe je dat doet, maar natuurlijk zijn er manieren om dat te managen, maar dat is dan aan SPCS eigenlijk om te vragen dat zij daar antwoord op geven. Maar zoals ik zei, we hebben heel goede samenwerking waarbij we de lange termijn verwachtingen met onze adviezen ook naar hen toe sturen, zodat zij van hun kant hun werk dan ook kunnen afstemmen daarop.
0: Wat is hun geadviseerd?
3: Ja, dus het komt erop neer dat we ze dus ook op de hoogte hebben gesteld dat we die El Niño verwachten. En zoals eigenlijk de hele wereld al weet dat, het dat we een zware, sterke El Niño verwachten. En dat de neerslag dus minder zal zijn. Dus dat zijn dus de dingen die we dan zo gauw die informatie kunnen bevestigen. Want je krijgt die informatie, maar het is altijd een monitoringsperiode. Maar dat we ze dus dat soort zaken dan alvast doorgeven.
0: Ja, en heeft de meteodienst op, ja, met andere actoren, samen met bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, gecommuniceerd of althans gesproken, hoe die samenleving voor te bereiden? Hebben jullie ze de weersverwachtingen voorgehouden? Hoe zit dat?
3: Ja, ik kan met het laatste beginnen. De weersverwachting kregen ze ook van ons. Eigenlijk wel de meest belangrijke actoren hoor. De SWM die kreeg van ons ook de weersverwachting, die lange termijn verwachting. We hebben het NCCR altijd als stakeholder gehad. Dus die communicatie wat weersverwachting is er altijd geweest. Alleen hebben we gepleit, of ten onderling was niet dat de meteodienst heeft gezegd aan de mensen en de mensen aan, of de mensen aan meteodienst. Maar we beseffen dat we een beter eigenlijk netwerk, ja geen netwerk, de overlegmomenten zouden eigenlijk naar een hoger niveau moeten, want dat is het eerste wat je dus vraagt van hebben jullie met elkaar gezeten en dat soort dingen. Dus dat gebeurt niet op reguliere basis. Toch, maar de weersverwachting natuurlijk sturen we wel. De adviezen, ja, ik noem het adviezen, maar het is natuurlijk het verwerken in de verwachting wat we kunnen verwachten. Dat krijgen ze al van ons. Dat is gewoon regulier. Zij zijn gewoon onze stakeholders wat dat betreft. Maar overlegmomenten waarbij we gaan zitten en praten over, net als wat ik daarnet zei, het is meer de taak van volksgezondheid om te zeggen wat je zou moeten doen, rekening houden met je volksgezondheid. Maar dat wij dan samen zitten en daarover praten, dat soort dingen hebben we niet. Dat soort dingen hebben we niet. Dus, maar de communicatie die zit er wel in, maar het is misschien meer in het besef dat we het beter zouden kunnen doen op die manier. Dus ik zou niet zeggen dat wat we doen niet goed is, maar het kan beter.
0: Dwight Samuel, directeur Meteorologische Dienst Suriname. We hebben met hem gesproken over de droge periode die nu al is begonnen en hoe de samenleving zich kan voorbereiden daarop. Het ministerie van Justitie en Politie heeft een naamsverandering ondergaan. En wel naar Justitie en Veiligheid. Dit kondigde de minister Harish Munarat aan gisteren bij de RVM. Daarnaast is de minister ook ingegaan op enkele brandende cases, zoals de kwikverdwijning. Tot nu toe is er niemand aangehouden.
4: Ik had u aangegeven dat we bezig zijn met de wijziging van de naam van het ministerie van Justitie en Politie. Thans mag ik u aangeven dat bij staatsbesluit van 31 juli 2026 de naam van Justitie en Politie formeel ingaande 3 augustus is gewijzigd naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. De feitelijke overname van deze naamswijziging zal plaats hebben op vrijdag 7 augustus 2026. En waarom is gekozen voor vrijdag? Op vrijdag 7 augustus bestaat het ministerie van Justitie en Politie tevens 75 jaar oud. Dat betekent dat wij op die dag gaan aankondigen een aantal voorstellen en projecten die we willen hebben voor het komend jaar. Het gaat om 75 en beyond. Wat wil het ministerie hebben en op welke wijze zullen wij gericht werken aan de veiligheid en veiligheidsaspecten vanuit taakomschrijving, departementen, etc. De wijziging van de naam Justitie en Politie naar Justitie en Veiligheid is een wenselijkheid dat al zeker 20 jaar is geuit op het ministerie van Justitie en Politie. Het gaat met name erom dat vooral de korpsen eigenlijk niet zichtbaar waren in de wijze waarop het was Justitie en Politie. Thans, met de huidige wijziging van de veiligheid van Justitie en Politie naar Justitie en Veiligheid zijn de korpsen, de politie, de brandweer, de penitentiaire ambtenaren en de BBS'ers als veiligheidsdiensten formeel aangemerkt in deze wijziging. Dat is 1. 2 is eveneens het project dat is opgestart op het ministerie van Justitie en Politie, waarbij een aantal instituten en afdelingen die vallen onder justitie zullen worden getransformeerd naar zelfstandige onderdelen. Dan denken we aan de transformatie van het bureau familierechtelijke zaken naar de Raad voor Kinderbescherming. Daarmee is ook al een aanvang gemaakt en de eerste rapportage en de tweede kwartaalrapportage zijn binnengebracht, ondersteund door UNICEF. Aansluitend zijn we bezig met de wijziging en transformatie van het bureau Mensenrechten naar een Mensenrechteninstituut, waarbij de behandeling in het parlement moet voortgaan. 3 is de transformatie van het Verkeersveiligheidsinstituut naar de Verkeersveiligheidsautoriteit, dat ook vanuit de Nationale Assemblee moet geschieden. En een aantal nog daarbij behorende activiteiten. Eveneens wordt bij taakomschrijving departementen gekeken naar de missie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En daarbij is altijd gefocust op de preventieve en repressieve criminaliteitsbestrijding. Echter is deze interpretatie een enge benadering. Wat betekent het? Het is een beperkte benadering. Wanneer we kijken naar veiligheid in het grotere aspect, betekent het dat je veiligheid niet alleen moet kunnen terugvinden in wet en regelgeving en handhaving, maar dat je dat ook moet ervaren als burger van de samenleving. Ik haast me om te zeggen dat wij vaker aangeven in de samenleving van we zien de politie niet voldoende. Let u op. Handhaving is een belangrijk onderdeel. Maar waar we niet in moeten gaan verzanden is dat Suriname een politiestaat moet worden. Waar u op elke hoek een politieman moet zien en u zelf bang moet zijn om adem te halen. En dat is dus absoluut niet de bedoeling. Maar dat is de hoofdreden. Dus ik wil u aangeven dat het ministerie van Justitie en Politie thans heet het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is een grote ontwikkeling en een grote stap die de regering heeft gemaakt in het verder moderniseren en professionaliseren van het ministerie en haar werkarmen. Maar tegelijkertijd is het ook een stap in het verder realiseren van het veiligheidsplan dat de regering heeft gemeend voor Suriname te bewerkstelligen. Voorts wil ik u informeren over een aantal kleinere zaken die ook eveneens van belang zijn. Voor wat betreft een aantal spraakmakende zaken die we hier hebben gehad de afgelopen tijden. Een vissterftecase, het onderzoek duurt voort. U weet, en laat het duidelijk zijn voor de definiëring daarvan, is dat de politie in dit soort gevallen, voor wat betreft de afdeling ECU, Environmental Crime Unit, pas in beeld komt wanneer is vastgesteld wat de oorzaak kan zijn. In die hoedanigheid zijn er voorbereidend meerdere onderzoekingen geweest en is het team al op 3 momenten naar het gebied gegaan. Diverse waterroutes zijn gemonitord en vandaag is er een helikopteronderzoek om van boven te kijken van welke kant het gaat. Tegelijkertijd zijn er meerdere rapporten gemaakt waarbij eveneens mensen die in het gebied van Grasalco en daarbuiten tot aan, ik dacht, is het nou Kwakugrong of Pokimrong, vanuit die verschillende gebieden de waterlijn, langs de waterlijn aan goudontginning doen, op welke wijze de afbakening heeft plaatsgevonden en op welke wijze er aan goudontginning wordt gedaan. Dat rapport is gaande, verschillende rapporten zijn ingeleverd en wij wachten op de definitieve vaststelling van de vissterfte. Er zijn monsters genomen uit de vissen, er zijn monsters genomen uit het water. Op drie momenten, op verschillende pijlmomenten zijn er watermonsters genomen. En ik dacht dat de resultaten in augustus zouden worden gedeeld. Het onderzoek gebeurt in Frans-Guyana en de samenwerking met Frans-Guyana al daar loopt gestaag. Dus we zullen het resultaat ook eveneens afwachten. Om te blijven bij Frans-Guyana, dan wil ik het hebben over de grenspost Tolkerseiver. Alwaar er onlangs harder wordt opgetreden door de politie. Kijkt u, de politie is er niet om mensen onaangenaam te zijn. Wat we echter hebben geconstateerd is dat er op meerdere momenten bij de grensposten, vooral Tolkerseiver en Burnside, allerlei dingen gebeuren die het daglicht niet mogen aanschouwen. Dat is vooral illegaal verkeer van personen. En wat bedoelen we daarmee? Dat er mensen zijn die niet beschikken over de geldige papieren. Aansluitend hebben we ontdekt dat wij beter moeten participeren in het veiligheidsketen al daar. Wat bedoel ik? Dat we meer middelen beschikbaar moeten stellen. De grensposten worden gerenoveerd. Dat is ook deel van 75 jaar justitie en beyond. Het was ook een wens dat al geruime tijd was voorbereid. Nu kunnen we eindelijk ertoe overgaan. Er waren allerlei kwesties over grond, et cetera. Nog vanmorgen heb ik een gesprek gehad met openbare werken. Eveneens hebben we gekeken naar potentiële MNO's die daarin een bijdrage kunnen leveren, zodat de dienstverlening wordt geoptimaliseerd. Ik heb voor wat betreft de grenspost Tolkerseiver gesproken met de taxichauffeurs al daar. En inderdaad, het moet voor wat betreft de dienstverlening beter worden gekeken naar de aanpak daarvan. Wat bedoel ik daarmee? Een taxichauffeur kan niet meer verantwoordelijk worden gesteld wie en wanneer hij een persoon in zijn taxi vervoert. En wat bedoel ik daarmee? Anybody kan een taxi nemen. Elke dienst en elke rit moet vragen, wel, wie bent u, waar is uw ID-kaart, mag ik het zien, ik moet een screenshot maken, waar gaat de route naartoe? Dat zou niet werken in het toerisme, evenmin werken in het kader van veiligheid. Wat we wel aan het voorbereiden zijn voor de toekomst, en daar zijn de wetgevingsjuristen op het ministerie van Justitie en Politie mee bezig, is de voorbereiding van de wet identificatieplicht. De wet identificatieplicht is niet om iemand onaangenaam te zijn. Echter, met de tienduizenden buitenlanders die we in Suriname hebben, is het belangrijk dat we wel weten wie er is en wie er waar is en op welk moment wie er waar is. Dus vroeg of laat, als het parlement het nodig acht, als ik die wet identificatieplicht indien en zij dat nodig achten, zullen zij dat dan ook behandelen. Maar dat is dan voor dat moment. In deze fase wordt eveneens gesproken met het ministerie van Financiën voor wat betreft het douanegedeelte, maar ook met het ministerie van EZ. Voor wat betreft quotum van hoeveelheid spullen de grenspost langs mogen. En eveneens moet met de immigratiedienst, de militaire politie worden nagegaan op welke wijze de grenspost beter kan worden ingericht. Op dit moment valt alles op het bord van het ministerie van Justitie en Politie en probeert de politieman ook zijn of haar, of vrouw, zijn of haar weg te banen in het traject om de omgeving veilig te houden. Voor wat betreft andere zaken, dan stel ik mij open voor vragen. Laten we beginnen bij Quick. De Quick case is inderdaad spraakmakend geweest. En aansluitend hebben we het verhaalstuk gehad van de verdachte die letterlijk verdwenen is uit het politiebureau. Dat zijn twee hele onsmakelijke en verwerpelijke zaken. Het onderzoek in de Quick case loopt voort. Er is regulier overleg met de korpschef daarover. Ik heb de korpschef aangegeven dat het onderzoek zo gestaag mogelijk en goed moet geschieden. In dat onderzoek zijn ze daar nog mee bezig. In elk geval weet ik dat de dingen waren opgeslagen in een container op Geersvliet. En van daaruit is het verdwenen. Het probleem van de verdwijning is het tijdstip. En er was geen camera in dat gebied. Overigens hebben de meeste politieposten geen camera's op het politiebureau. Maar sowieso is het verwerpelijk dat op een politiebureau Quick kan zijn verdwenen. Ik geef de politie de ruimte. Ze hebben ook gevraagd aan meer ruimte om het onderzoek te doen, omdat dat ook hun imago heeft geschaad. De politie is in de achterlopende periode onder bijzondere druk komen te staan. te meer daar u heeft gezien, niet alleen de quick case, maar ook de case van de A-team en de case van de verdachte, die is verdwenen uit het cellenhuis.
0: Harish Munrat, de minister van Justitie en Politie, over onder andere de naamswijziging van het ministerie. We vervolgen. Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening is ook ingegaan op vragen van de pers. In het volgende fragment laten wij u de minister horen over de rehabilitatiewerkzaamheden aan de Dominiestraat.
5: Het is inderdaad niet zo goed gegaan met de voorbereidingen. Ik moet zeggen dat er eigenlijk vanaf 16 juli al een bekendmaking naar buiten was gegaan. Maar het is niet wat het wezen moet. Ik moet erkennen dat er wel fouten zijn gemaakt. Ik had in eerste instantie had ik wel aangegeven dat die weg niet voor een maand afgesloten kan worden. Maar op de een of andere manier, ik denk dat ik er niet voldoende aandacht aan heb besteed. Uiteindelijk is het werk begonnen, zoals u heeft gemerkt. We hebben met de aannemer gesproken na de eerste, dat was het eergisteren, na de eerste grote files die er waren, die er ontstonden. We hebben met MSD gezeten, we hebben met de aannemer gezeten en het is de bedoeling dat de werkzaamheden worden ingekort. En de aannemer zal zoveel als mogelijk in de avond doorwerken. Het asfalteren zal in de avond gebeuren. En al met al denk ik dat we binnen 2 weken al klaar moeten zijn met de werkzaamheden. Het moest helaas gedaan worden, want het gaat ook om een stukje ontwatering. Er zijn een aantal dingen die niet goed zijn daar. De ondergrond is klei. Dat moet helemaal worden gestabiliseerd. Anders gaan we steeds meer van dit soort verzakkingen krijgen. Wat kan ik er nog meer van zeggen? We gaan er zoveel mogelijk aan doen om de verkeershinder tot een minimum te beperken. En gisteren heb ik begrepen is er een plateau, een drempel, daar aan de Keizerstraat ter hoogte van de Zwartenhovenbrugstraat, die is verwijderd. Dat is gedaan in samenspraak met MSD om de verkeersdoorstroming zo optimaal mogelijk te maken.
0: Stephen Tsang, de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, over de rehabilitatiewerkzaamheden aan de Domineestraat. Met dit item zijn wij aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 6 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Hey, nigga.
1: Oh, gentlemen, now you got a place to go. Club Exclusive Senaida.
2: Entertainment Nightclub.
1: An 18 plus dance club.
3: Many rum till you use a big dancer.
1: Spallin the Pal dance at Go-Go
2: style dance performance.
1: Come and enjoy your night. Club Exclusive Senaida is van maandag tot en met zaterdag open. Van 10 uur 's avonds tot 3:30 in de ochtend. Met verleidelijke adult shows. VIP booths, VIP rooms, table service, standard rooms en veilig parkeren. Club Exclusive Senaida, waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen.
2: A gentleman's 18 plus club.
1: Waar geldige legitimatie verplicht is.
4: Het menu van Eethuis Esseline op donderdag 6 augustus. Chwit osso nasi, chwit osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor, eton, zoutvlees, gebakken vis met oma haar speciale saus, gomawiri mix gerookte kip, eton, zoutvlees, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin, eton, zoutvlees en masala kip en ei. Als groenten hebben wij kousenband, oker en kaisoi. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anjang osso nanga echte shuitesi fufosi. We staan aan de Bonistraat nummer 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458-169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 748-7679. Eethuis Esseline. Anjang osso nanga echte shuitesi fufosi.
5: This is the recap of the phenomenal top 10 on Limb.
6: All the hits, one station.
5: This week on 10.

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: zin in een lekkere lunch? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 6 augustus. Chinese taaiensoep met kip, antrua met gerookte kip, bakkeljauw moxalesi met gebakken vis en pittige varkenskrabbetjes. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk! Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakkan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakkan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer. Voilà.

0: Aquí va a asustar igual.
1: Nothing feel like my man in Pasica.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, dan tide, dan unkondoro baka nanga na beskopu, oftewel, na odo funadi. En abeskopu tide, dat takso. Oridoro, muwaka skinsking nanga pasensi. En dat wil zeggen, mijn mensen, volharding zonder geduld baat niets. Oftewel, de aanhouder wint. Oridoro, muwaka skinsking nanga pasensi.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gast van huis nodig. Maar Monino Sari boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gast van huis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gast van huis nodig. Maar Monino Sari boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gast van huis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, Safety Through Innovation.
8: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement.
9: strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cooldipsing winkels.
10: Gentlemen, now you got a place to go. Club Exclusive Senaida.
11: Entertainment Nightclub.
10: An 18-plus dance club.
12: Many rum till you use a big dancer.
10: Spallin' the Pal dance at Go-Go
11: style dance performance.
10: Come and enjoy your night. Club Exclusive Senaida is van maandag tot en met zaterdag open van 10 uur 's avonds tot 4:30 in de ochtend met verleidelijke adult shows. VIP booths, VIP rooms, table service, standard rooms en veilig parkeren. Club Exclusive Senaida, waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen.
11: A gentleman's 18 plus club,
10: waar geldige legitimatie verplicht is.
13: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekend van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
14: Hoi mama!
15: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn, mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
14: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
15: Lang, je zin wel 100 euro, Jim.
14: Mama, ik zei 50 euro.
15: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
14: Ik zei 50 euro, mama, 50.
15: Nee, mijn broer, omdat die brada is zijn, Jim, naar 100 is niet.
14: Nou mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
15: Maar jij nog. In zin van je Western Union, die Appengelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top. De smijf is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappen. Dat is de one.
14: Ja, maar ik weet.

0: bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: BT, attaque.

0: Goedemiddag, beste kijkers en luisteraars. Welkom bij Achtergronden bij het Nieuws. Vandaag is donderdag 6 augustus en vandaag presenteren wij voor u alle actualiteiten van de dag. We starten vandaag met het Korps Politie Suriname en we hebben gesproken met inspecteur Steve Fabre. We hebben gesproken naar aanleiding van de vele nep-sms-berichten die burgers hebben gehad op hun mobiele telefoon, dat zij een boete, een openstaande boete, moeten gaan betalen. Het Korps Politie Suriname heeft eerder middels berichtgeving bekendgemaakt dat deze sms-berichten niet van het korps afkomstig zijn en dat burgers niet moeten voldoen aan de betaling. We laten u horen, inspecteur Steven Fabre.
1: Het is ons ter oren gekomen dat er berichten worden gestuurd naar burgers en waarbij er wordt aangegeven dat men een controle heeft gedaan en dat de burgers dus een verkeersovertreding hebben gepleegd en dat zij gedirigeerd worden om een boete te betalen. En ik moet u zeggen dat dat vooralsnog niet de werkwijze is binnen het politieapparaat, omdat wij niet digitaal overtredingen doorsturen aan de personen die dus de overtredingen hebben gepleegd. Het is natuurlijk zo dat wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, in dit geval een overtreding van de artikelen in de rijwet, dat de persoon dan terstond procesverbaal wordt aangezegd. De persoon die krijgt dus dan wat we noemen een procesverbaal, waarin staat aangegeven waaraan de persoon zich schuldig heeft gemaakt. En dat is dus in hardcopy. En de persoon wordt dan aangezegd om dan de boete te betalen. Dat kan ter plaatse wanneer er dus een roadblock wordt gehouden, een verkeersactie, kan dat ter plaatse. Maar in de meeste gevallen, wanneer men dus gewoon bezig is te surveilleren, dan wordt men gedirigeerd naar de dichtstbijzijnde politiestation om zo'n boete te voldoen. In ieder geval krijg je dus geen melding in jouw inbox, in jouw app of in je brievenbus dat er een verkeersovertreding is geconstateerd en dat u dus de boete moet voldoen. Alles wordt nog steeds, het is nog steeds een overtreding op heterdaad. Dus je moet dan zo'n boete, zo'n procesverbaal waarop de overtreding staat aangegeven, moet u in hardcopy krijgen. Omdat dat het bewijs is dat u zich schuldig heeft gemaakt aan zo'n overtreding. Want waarom? We weten dat bepaalde personen zo'n boete gaan aanvechten of willen aanvechten. Ze zijn het niet mee eens met de constatering van de politieambtenaar dat zo'n overtreding heeft plaatsgevonden. En dan moet u dat hebben. U moet dus een bewijs hebben voor uzelf om dat aan te kunnen vechten bij de verkeersrechter. En met dit systeem zien we dus dat niet. Het is gewoon dat men een bericht aangeeft of doorstuurt van u heeft zich schuldig gemaakt aan een boete, aan een verkeersovertreding en u moet dus zo'n boete betalen. En dat is niet de werkwijze.
0: Inspecteur, los van de berichten in deze vorm, maar stuurt de politie wel berichten naar burgers?
1: Berichten naar burgers, behalve dus in die vorm, worden er berichten gestuurd, maar dat is dan gewoon via de social media accounts, begrijpt u, van het Korps Politie Suriname. Maar zeg naar de burger toe, zoals in dit geval, niet het geval. Nee, niet.
0: Dan rijst bij mij de vraag, stel dat iemand verlaat is om zijn boete te betalen of heeft geweigerd zijn boete te betalen of nagelaten heeft zijn boete te betalen. Hoe wordt er dan contact gemaakt met zo'n persoon?
1: We hebben dus een afdeling, die dienstexecutie strafvonnissen. Die is dus ondergebracht bij het politiebureau Te Latour. Zij zijn dus de medewerkers die wanneer er dus een vonnis wordt uitgesproken door de verkeersrechter, die dat gaan executeren. Begrijpt u? Wanneer u dus een verkeersovertreding heeft begaan en u dus uw boete niet binnen die vastgestelde 2 weken betaalt, dan wordt zo een procesverbaal doorgestuurd naar de verkeersrechter. En die gaat dan de persoon dagvaarden. U wordt dus dan gedagvaard. U krijgt dus dan een oproeping thuis bij u aan de hand van natuurlijk het adres dat u heeft opgegeven. U krijgt dus dan zo'n oproeping. Dat is dan een papiertje. Het is niet digitaal. Het is nogmaals, het is iets in hardcopy. Een document in hardcopy. En daarmee wordt u dus opgeroepen om te verschijnen op een bepaalde dag voor de verkeerszitting. U, mocht het zijn dat u de kantoorrechter niet heeft kunnen overtuigen van uw onschuld en u wordt gevonnis om zo een boete te betalen, dan, en u voldoet dat niet, dan weet u dat er dan executie gaat komen voor zo'n vonnis. En de afdeling die dus dan daarmee belast is, is dus de afdeling DES. Ook voor de mensen die niet zijn verschenen op de zitting en dus als het ware bij verstek worden veroordeeld, dat is dus wanneer u niet verschijnt en de kanton en de verkeersrechter dan toch de zaak behandelt en hij dus oordeelt dat u zich schuldig heeft gemaakt aan zo'n overtreding en u wordt dus gevonnis, dan gaan deze collega's dan de vonnis, het vonnis executeren. Zij gaan dus naar u op zoek. Ja. Dat zijn dus de enige manieren die gebruikt worden. En er is niet, het is niet dus zo dat er een appbericht voor u wordt gestuurd, waarbij u wordt opgeroepen om zich te melden voor het betalen van de boete. Ja. Het is misschien gebruikelijk in het buitenland, maar wij hebben dit systeem vooralsnog niet in Suriname.
0: Ja. Zijn er slachtoffers, inspecteur? Zijn er mensen die getrapt zijn in de val van deze kwaadwilligen?
1: Voor zover mij niet bekend. Ik heb dus geen melding vooralsnog gekregen dat mensen aangiftes hebben gedaan hiervan. Ik heb wel, als ik zo kijk naar social media, zie ik dus wel dat bepaalde mensen op de link hebben geklikt en het een en ander hebben doorgestuurd naar andere personen. Overigens moet ik zeggen dat de meeste mensen al direct door hadden dat het geen zuivere koffie was. Maar vooralsnog dat er slachtoffers zijn gevallen, die meldingen heb ik niet gekregen. Niet officieel gekregen, nee.
0: Is het al bekend bij de politie wie hierachter zit?
1: Nee, vooralsnog niet. U moet begrijpen dat dit te maken heeft met een vorm van cybercrime. Begrijpt u? En daarvoor moet u dan aankloppen bij bepaalde instanties om het een en ander, als het ware om de politie te assisteren bij dit onderzoek. En vooralsnog zijn we nog niet zo ver dat we kunnen zeggen dat we aanhoudingen hebben verricht in deze zaak. Het is nog aan het prille begin, dus we moeten nog het een en ander gaan uitwerken, het een en ander gaan onderzoeken en dat kost nog wat tijd.
0: Hoe kunnen burgers zich weerbaar maken tegen dit soort van cybercriminaliteit?
1: In ieder geval, kennis is het belangrijkste. U moet begrijpen dat zo gauw er gebruik wordt gemaakt van sites van de overheid, dat er een speciale site daarvoor is. En dat is egov.sr. Zo gauw u de zaken ziet die niets te maken hebben met egov.sr, dan moet u al weten dat u niet te maken heeft met een officiële kanaal van de overheid. De Wanneer het gaat om zaken de politie aangaande, moet u ook begrijpen dat alvorens de politie overgaat tot een bepaalde werkwijze, dat wij het publiek daarvan eerst in kennis moeten hebben gesteld. En dat doen wij door middel van mediaberichten, waarbij voornamelijk de afdeling Public Relations naar buiten komt en gaat aangeven: deze maatregelen zal de politie treffen. En wanneer u dat niet heeft opgemerkt en er komt dan in de media een bericht alsof de politie u aanmanen om een bepaalde handeling te plegen, dan moet daar ook bij u het lichtje gaan branden dat dit mogelijk een vorm is van scamming. Dus daarin niet gaan trappen. Dus dat is het vooralsnog. De berichten moeten gewoon gevolgd worden. U moet gewoon weten welke zijn de officiële overheidssites. En niet trappen in mooie berichten. En voor wat betreft de politie, we hebben een bepaalde werkwijze. Als wij daar verandering in brengen, dan zijn wij verplicht dat tijdig door te sturen aan de burgerij, althans de burgerij daarvan tijdig kennis te laten maken. En als dat niet is gebeurd, dan kunt u met zekerheid zeggen dat het niet een bericht is afkomstig van de politie.
0: Ja, ja. En wat doet de politie zelf om dit in te dammen, te bestrijden?
1: Wij zullen werken aan wat awareness programma's, dat is één. En wij zullen ook verder gaan met de onderzoekingen om de daders die zich hier aan schuldig hebben gemaakt zichtbaar te maken en ze achter slot en grendel te krijgen.
0: Steve Fabre, waarnemend woordvoerder van het Korps Politie Suriname. Met hem hebben wij gesproken over de vele neppe sms-berichten die worden verstuurd naar burgers door kwaadwilligen. En in de berichten staat dat de burgers een openstaande boete moeten betalen. Inspecteur Fabre die heeft aangegeven dat deze berichten niet afkomstig zijn van het Korps Politie Suriname en dat burgers niet moeten voldoen aan de betalingen. Het Korps Politie Suriname die werkt vooralsnog aan de opsporing van deze personen. We brengen u nu een fragment uit de Nationale Assemblée. Rosalie Cotino, fractielid van de NDP, die heeft namens de vrouwelijke coalitieleden een brief geschreven naar de voorzitter van de Nationale Assemblée, de heer Ashwin Adin, en ook naar de Interparlementaire Unie, de IPU, inzake de uitspraken gedaan door Cedric van Samson, VHP-fractielid. Cotino vindt het jammer dat Cedric van Samson zich niet heeft verontschuldigd voor de uitspraken die hij heeft gedaan.
2: Op donderdag 30 juli hebben wij vrouwen van de NDP, de NPS en de ABOP in de Nationale Assemblée aangegeven de geraakte uitspraken van het lid uit uw college niet te accepteren. We hebben toen als vorm van protest de vergadering verlaten in de hoop dat het lid tot inkeer zou komen en zijn verontschuldiging zou aanbieden. Wij vrouwen eisten een verontschuldiging vanwege de discriminerende, vrouwonvriendelijke bejegening en de wijze van schade aan het imago en vertrouwen van vrouwelijk leiderschap. Jammer dat het lid onverbeterlijk gedrag vertoont en het niet tot een verontschuldiging is gekomen, ondanks de oproep van vele vrouwen en organisaties. Zijn partij is wel uitgekomen en gaf aan dat ze hopen dat hij een les heeft geleerd, hetgeen impliceert dat ook zij van mening zijn dat de uitspraak niet van deze tijd is en zeer ongepast is. Maar ook daar is een verontschuldiging uitgebleven. Wij vrouwen van de coalitie zullen het parlementaire werk waarvoor wij gekozen zijn en naar eer en geweten zullen voortzetten, maar zullen nimmer toestaan dat wie dan ook een inbreuk doet op de ambities en het leiderschap van de vrouw. Daarom bied ik u namens al deze vrouwen een brief aan waarin wij ernstig protest aantekenen en ernstige aandacht vragen voor beleid gestoeld op strengere ethische en professionele normen voor volksvertegenwoordiging. Wij zullen daarnaast, voorzitter, op kort termijn de Interparlementaire Unie IPU, waar ons parlement sinds 1976 lid van is, aanschrijven. De IPU maakt zich sterk voor het opstellen van normen, richtlijnen en gedragscodes om de integriteit van parlementen en parlementariërs te waarborgen. En de IPU zet zich ook in voor vrouwelijke parlementariërs en gendergelijkheid in de politiek. We hervatten hierbij ons werk als volksvertegenwoordigers, voorzitter, en gaan over tot de orde van de dag. Ik overhandig u hierbij een brief gericht aan u als voorzitter.
3: Ja, voorzitter. Wij hebben kennis genomen van dat schrijven, tenminste de verklaring die daarnet is afgegeven vanwege de andere zijde. En we hebben geen kennis genomen van dat schrijven. Maar wij kunnen van deze zijde aangeven dat de VHP-fractie twee zaken duidelijk gesteld heeft. Voorzitter, we zijn als partij ook uitgekomen met betrekking tot de positie van de vrouw. En ook ons gewaardeerd fractielid ook zijn visie kenbaar heeft gemaakt met betrekking tot de positie van de vrouw. Dus dat staat niet in vraag, voorzitter. Wat wel hier in vraag is, is de wijze van benadering van uitspraken buiten het parlement, voorzitter. En dat is waarvoor we moeten waken, constitutioneel, voorzitter, dat we precedentenwerkingen gaan scheppen. En dat is waar we op willen wijzen, voorzitter. En laat het zo zijn dat men allerlei verklaringen uitgeeft, waar we allemaal achter staan, maar laat het niet zo zijn dat we hier in dit parlement precedentenwerkingen gaan laten creëren, voorzitter, waarbij wij de consequenties daarvan niet inzien. Wij roepen de partijen op om duidelijkheid en ook u als leiding van het parlement, voorzitter. Ik heb moeten reageren op een verklaring van uzelf via de media, voorzitter, ter waarborging van dit instituut, ter waarborging constitutioneel van dit parlement, voorzitter. Dus wij blijven daarbij, zoals wij dat eerder hebben gesteld, zowel daarbuiten als hier, voorzitter. Dank u.
4: Dank u wel. Ik zal zich aanvullen dat zodra een lid een kwestie die in de gemeenschap speelt, leeft, dat leeft in de zaal brengt, is zij een onderdeel van het debat van het parlement. Elk lid heeft de vrijheid dat te doen. En daarvoor de mening van het parlement en de regering te vragen. De grondwet zegt in artikel 54 dat de vrijheid van discussie en kritiek geldt voor alle organen van de staat. Ik heb het debat niet tegengehouden en dat ga ik ook niet doen. Ik ga het slechts leiden. Het is hier gebezigd in het parlement. Dat is precies mijn taak. Dus dat is de waarborging voor u allen, de vrijheid die u heeft om iets te bespreekbaar te maken in het parlement. We praten over elke burger en elk bedrijf in de samenleving. Des te meer, elke issue die daar buiten nepend is, kan gebracht worden en wordt een deel van de beraadslaging in het parlement. Geachte fractieleider Asabina.
5: Bedankt, voorzitter. Als eenmans fractie, al geen vrouw, voorzitter, wensen wij ons solidair te verklaren, voorzitter. met de statement van de vrouwenvoorzitter, vrouwelijke parlementariërs. Ook wij vinden die uitspraak niet passend, voorzitter. Een parlementariër onwaardig. Daarom distancieren wij ons resoluut van die uitspraak en wijzen het ook af, voorzitter. Wij vinden dat er geen moment kan zijn van uitsluiting, voorzitter. Dank u.
4: Dank u. Geachte fractieleider Parmisser.
6: Voorzitter, ik vind het moedig van onze vrouwelijke kameraden hier in het parlement dat ze, nadat ze op een duidelijke manier aandacht hebben gevraagd, nu ook beseffen tot de orde van de dag te gaan. Met een heel duidelijk statement. En ik ben blij dat er, als ik zo naar de eerdere verklaringen luister, dat er kamerbreed gedragen wordt. Daar ben ik blij om, dat er in ons land Suriname geen plaats is voor een discriminatie op basis van wat de grondwet zegt, etnische afkomst, geloof, etcetera, etcetera, voorzitter. Laten wij dat principe hoog houden en zeer oplettend zijn in welke context men dat ook gebruikt. En zeker wanneer het om een volksvertegenwoordiger gaat. Maar ik wil de discussie niet opnieuw hier voeren. Er is genoeg gezegd hier in het parlement. En nogmaals dank aan onze vrouwelijke kameraden dat zij met een duidelijke statement en met het plichtsbesef dat we tot de orde van de dag hier het werk voor het volk moeten voortzetten. Dank u, voorzitter.
4: Dank u, geachte fractieleider Remo. En dan gaan we naar de volgende agenda.
7: Voorzitter,
4: volgend agendapunt.
7: Ik ben een eenmansfractie, maar ik heb tijdens mijn afwezigheid alles kunnen volgen. Laat mij duidelijk stellen dat ik ben opgevoed door een alleenstaande vrouw. En alles wat ik vandaag ben geworden, heb ik aan haar te denken. Ze is er niet meer. Ik ben toevallig ook naar haar graf gaan kijken toen ik afwezig was. Dus ik sta volledig achter wat de vrouwen hebben gezegd vandaag. Vanuit mijn leiderschaprol als geestelijke leider wil ik ook duidelijk aankaarten dat ook daar vrouwen leiderschapsrollen vervullen. We hebben daarvan tal van voorbeelden. Ik kan een mevrouw Deborah noemen, een Esther, noem maar op. Ze hebben allemaal, net als mannen, ook een bijdrage geleverd en zaten ook op de hoogste positie vanuit de Bijbel. Dus ik wil daarmee concreet aangeven, ik was er niet en ik hoorde mijn collega heer Parmisser aangeven dat alle zes fracties daarachter stonden. Ik wil dat vandaag nog meer benadrukken.
0: Aldus het fragment uit de Nationale Assemblée. Mevrouw Rosalie Coutinho, fractielid van de NDP, die heeft namens de vrouwelijke coalitieleden een brief gestuurd naar de voorzitter van de Nationale Assemblée en ook naar de Interparlementaire Unie. En dit alles gaat om de uitspraak gedaan door Cedric van Samson. Mevrouw Coutinho, die vindt het betreurenswaardig dat de heer Van Samson zich niet heeft verontschuldigd voor de uitspraken gedaan. De overige coalitiefracties staan hierachter. We vervolgen. De ondervoorzitter van de SSEB, dat is de Surinaamse Service Stations Exploitantenbond, mevrouw Siro Jenny Yankee, benadrukt in gesprek met Lim FM dat de pomphouders niet verantwoordelijk zijn voor de prijsstijging van brandstof wanneer de regering de price cap zal verwijderen. We laten nu het volgende gesprek horen.
8: De price cap is een besluit van de regering. Voor ons als pomphouder in onze marge, dus wat wij uitgekeerd of verdienen aan een liter, maakt het niet uit als die prijs duurder is of goedkoper. In de gemeenschap denkt men als de prijs omhoog gaat dat de pomphouders dan hoekerwinsten te maken. Dat klopt helemaal niet. Onze marge blijft dezelfde. Wat wel zo is dat de oliemaatschappijen onderling niet de concurrentie of elkaar kunnen concurreren. Voordat de prijscap er was, waren er verschillen in de prijzen. Maar nu is het één prijs. Dus voor een vrije markteconomie is dit niet de manier van werking.
0: Zijn jullie zelf voorstander van deze manier van subsidiëren?
8: Kijk, ik kan als organisatie mijn mening daarover hou ik voor mezelf. Dat is een persoonlijke mening. Maar een algemeen als subsidie kan nooit gezond zijn. De president heeft het ook al gezegd. Het kost het land 350 miljoen. En dat is best wel veel geld. En we moeten dat geld met z'n allen ophoesten als gemeenschap. We gaan het uiteindelijk moeten betalen. Hoe dan ook, we gaan het moeten betalen.
0: En afgelopen, als ik het goed heb, dinsdag, was de regering van plan om die prijscap los te laten. Ja. Wat is uw reactie daarop?
8: Wij hebben dus een bericht gehad van onze oliemaatschappij dat de prijzen aangepast zal worden, ergens laat in de middag. En daarna kregen we vervolgens een bericht dat het is aangehouden. Dus er was ineens een drukte bij de pomp. Waarom service stations soms ook sluiten, is dat ze de drukte niet aankunnen en dat mensen dan heel agressief kunnen worden. Dus er zijn verschillende redenen dat service stations, en dan komt er echt chaos. Dus het is doordat het zo van het een op het andere moment besluit, maar dat gaat ook meestal zo, dat men op de manier is waarop de overheid werkt. Maar dus wij hebben slechts uit te voeren. En nogmaals, de prijs omlaag of omhoog heeft totaal geen invloed op onze marge.
0: Ja, de overheid is uiteindelijk teruggekomen op haar eerder genomen besluit. Hoe ervaren jullie die manier van communiceren?
8: Dus kijk, het gebeurt wel eens dat ze daarop terugkomen als van de reacties van de gemeenschap, hoe erop gereageerd wordt. Ik denk dat de overheid misschien niet daarop voorbereid was en hoe het op te vangen. Dus ik denk, dat is mijn vermoedens. Maar voor ons heeft het niet echt veel invloed.
0: Uiteindelijk gaan we wel richting het afschaffen van die prijscap. Wat is jullie opvatting daarover? Gaat het enige invloed hebben op de omzet? Hoe zit dat?
8: Persoonlijk ben ik van mening een prijscap, één prijs. Het is niet gezond voor de concurrentie. Dus de prijscap weghalen voor ons zodat de concurrentie in werkt. Weet je, de werking van concurrentie goed functioneert.
0: En ik heb me ook laten vertellen dat het voor de prijscap er verschillende prijzen, dat de verschillende oliemaatschappijen verschillende prijzen hebben gehad voor hun olie, hanteerden voor hun olie. Maar met die prijscap hebben jullie nu maar één prijs. En toch wil ik van u weten hoe dat eigenlijk die prijzen dan zijn opgebouwd. En als er sprake is van eerlijkheid, gelijkheid onder die oliemaatschappijen. Hoe zit dat?
8: Hoe de prijzen zijn opgebouwd, daarvoor moet u bij de overheid zijn. Want wij hebben nooit inzage van de prijsopbouw. Dat zou wel goed zijn als we dat ook zouden kunnen zien. Zodat het ook zichtbaar is voor iedereen. Dat er één prijs is, ik zei het al eerder, ja, dan heb je de concurrentie niet. De ene maatschappij, bij wijze van spreken, die duurder is, die krijgt dan meer subsidie. En de andere maatschappij die goedkoper is, krijgt minder subsidie. En dat gaat ten koste van de overheid. En ook van de concurrentie, dus de vrije marktwerking.
0: En ik heb me ook laten vertellen dat de go-to-pomphouders 40% minder omzet hebben kunnen maken met de price cap. Klopt die informatie?
8: Hoe heet het, bij de service stations van GoTo, die zijn, of althans GoTo, is een lokaal product, verkoopt lokaal vast aardolie grotendeels. En die prijzen zijn dus goedkoper. En men gaat dan kijkt naar hun portemonnee en heeft dan wat meer omzet GoTo daardoor. Omdat ze ook goedkoper zijn. Maar nu dat niet meer zo is, gaan de mensen bij de volgende service station die ze tegenkomen denken. En daardoor kan het dat, ik geloof het best wel, dat er een veel minder omzet is bij GoTo.
0: En als we dan even verder kijken. Er is sprake in Suriname, sprake van smokkel. Dat is ook aangehaald door de minister van Financiën. Hoe kijkt de SSEB hiernaar? En de aanpak ervan natuurlijk.
8: Smokkel is een groot probleem. Ik denk dat de overheid daar ook hun handen vol aan hebben. En dat moet beter. Ik denk dat de controle van smokkel moet opgevoerd worden. Maar ja, dat is een beleid van de overheid. En natuurlijk, als u vraagt hoe kijkt de SSCB naar. Smokkel betekent voor ons minder omzet. En natuurlijk ook voor de staat is het minder omzet.
0: Is er ooit een punt gekomen waarbij de SSCB de staat enige adviezen heeft gegeven op dit gebied? De overheid althans?
8: We nemen bij elk gesprek dat we bij de overheid zijn, nemen we deze zorgpunten, aandachtspunten mee. En we brengen het zeker iedere keer onder de aandacht van de instanties.
0: En natuurlijk, wanneer zo'n price cap uiteindelijk weggewerkt wordt, zal de kritiek van de samenleving natuurlijk ook daar zijn. Hoe reageren de pomphouders hierop? Is het in één keer afbouwen van zo'n price cap? Ziet u dat wel zitten?
8: Één keer afbouwen, ik gaf het al eerder aan. Kijk, de price cap is maart ingegaan. En er is een verschil, dus wat de overheid heeft het middels subsidie opgevangen. En dan zal de prijs inderdaad een verschil hebben. Maar nogmaals, onze omzet is iemand die, ik zeg bij wijze van spreken, 10 liter nodig heeft om hun benodigde zaken te doen, of waarvoor ze het nodig hebben, zal ook 10 liter tanken. Of misschien iets minder, weet je, want openbaar vervoer is niet wat het wat we wensen. Maar dus de mensen moeten hun vervoer aanspreken op hun bestemming te komen, werkbestemming, wat dan ook. Weet je, dus dat de omzet blijft ongeveer dezelfde. En dus nogmaals, de prijs voor ons is heeft niet veel invloed, alleen onze marge blijft dezelfde.
0: Ja. Wat is jullie winstmarge trouwens?
8: Het is heel verschillend per maatschappij, per retailer. Dus het zou moeten zijn, wenselijk was, we hadden een verdeling afgesproken met de overheid. Maar dan maakt de oliemaatschappij weer aparte afspraken met de retailers. Dus het is voor iedereen verschillend.
0: Ja, maar er is geen indicatie of een cijfertje aan te koppelen wat het ongeveer kan zijn over de linie?
8: Nee, want wat ik hoor, het is echt, zijn grote verschillen. Maar het is echt heel minimaal. Onze marges zijn echt, het is echt minimaal. En het is niet wat men denkt, dat wij hebben totaal geen invloed op de pompprijs. En dat het daardoor dat wij meer marge krijgen. Totaal niet.
0: Aldus mevrouw Ciro Janiyanki. Zij is de ondervoorzitter van de SSEB, de Surinaamse Service Station Exploitantenbond. Zij heeft in gesprek met Lim FM benadrukt dat de pomphouders niet verantwoordelijk zijn voor de brandstofstijging indien de overheid de prijscap weghaalt. We zullen voor nu even overgaan naar een break en ik zie u dan binnen 4 minuten terug.

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, safety through innovation.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
2: Oh, gentlemen, now you got a place to go. Club Exclusive Senaida.
3: Entertainment Nightclub.
2: Een 18 plus dance club. Spannende paaldans en go-go
3: style dance performance.
2: Come and enjoy your night. Club Exclusive Senaida is van maandag tot en met zaterdag open. Van 10 uur 's avonds tot 3:30 in de ochtend. Met verleidelijke adult shows. VIP booths, VIP rooms, table service, standard rooms en veilig parkeren. Club Exclusive Senaida, waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen.
3: A gentleman's 18 plus club.
2: Waar geldige legitimatie verplicht is.
4: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
5: Welkom terug bij Achtergronden bij het nieuws. Vandaag is nog steeds donderdag 6 augustus. We vervolgen met Dwight Samuel. Hij is de directeur bij de Meteorologische Dienst. Met hem hebben we gesproken over de reeds gestarte droge periode en hoe de Surinaamse samenleving zich hierop kan voorbereiden.
6: Wat betreft wat we verwachten, natuurlijk zijn we in deze periode normaal. Alleen als grote droge tijd, wat dus al betekent dat we minder neerslag kunnen verwachten. Maar in de globaal zijn we in een periode beland van El Niño. En El Niño betekent voor Suriname minder neerslag dan normaal. Dus dan moet u zich voorstellen, in de droge tijd, grote droge tijd tot eind november, hebben we normaal al minder neerslag. Dus het wordt veel minder in deze periode. Wat bij komt kijken is dat El Niño doorgaans doorloopt tot aan het begin van onze grote regentijd. Dus dat wil zeggen de grote droge tijd, de kleine regentijd en de kleine droge tijd. En in dat geval wil dat dus zeggen dat wij in die gehele periode minder neerslag kunnen verwachten dan normaal. En let wel, ik zeg minder neerslag. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen neerslag zou vallen, maar dan wel minder neerslag. Voor deze komende periode, ja, zijn we dat al gewend. Augustus, september, oktober en een deel van november zijn we al gewend dat we niet veel neerslag krijgen. Dus daar zal het niet al te grote verandering in zijn. Maar onze monitoring gaat dus meer uit naar de kleine regentijd, waar we normaal wel die neerslag nodig hebben om balans te hebben in ons samenleving eigenlijk. En dat blijven we dus monitoren. Maar zoals het ervoor staat, zullen we dan minder neerslag krijgen in die periode.
5: Het wordt een droge periode, maar hoe staat het met de temperaturen?
6: Ja, dat was het Ja, dat is inderdaad ook in me opgekomen. Wat de temperatuur betreft, hebben we al gezien dat er een stijgende trend is. De gemiddelde temperatuur die is al normaal aan het stijgen. Dat heeft natuurlijk te maken met die klimaatsverandering. In deze periode, en vooral de september-oktober periode, verwacht ik wel dat we weer de pieken zullen gaan bereiken die we de afgelopen jaren ingebreken. En dan praat ik over temperaturen van 35 graden Celsius. Zaken die dus bij uitzondering voorkwamen in Suriname. Maar de verwachting is dat we heel vaker ook temperaturen dicht bij die hoogte dus zullen krijgen.
5: En hoe kan de samenleving zich voorbereiden hierop?
6: Ja, kijk. Natuurlijk, vanuit onze positie kunnen we advies uitbrengen, maar dat ding is een beetje bijna tegenstrijdig. Hè? Wanneer het warm is, moet je juist veel water drinken, veel verkoeling zoeken. Maar tegelijkertijd heb je dan de waterledenmaatschappij die aangeeft dat we zuinig moeten zijn met water. Wat we dan ook hebben, is dat de rivieren, kreken ook opdrogen. Dus ik zou dus in feite ook gewoon aangeven dat we een heel goede en gezonde balans als individu gaan zoeken in onszelf gehydrateerd houden, dus genoeg water drinken en tegelijkertijd ook die verkoeling opzoeken, rekening houdende met de aanbevelingen van de waterleidingmaatschappij en de energieautoriteiten. Dat we dus die twee dingen zo

0: comfort cooling. Dus zo, niet alleen overdag, maar ook 's avonds opzoeken. En ja, zoals ik zei, genoeg water drinken, natuurlijk ook gezond water, zoveel als mogelijk. Dat is in feite het meeste wat ik kan aangeven. Natuurlijk zaken zoals in open zon overdag natuurlijk dat gaan minimaliseren. Toch? En ja, zoveel mogelijk met paraplu. Men vindt het gek om met gesloten kleding overdag te lopen in de zon. Maar ik zou liever dat doen dan zonder in ieder geval zeggen een trui of blouse te lopen omdat je denkt je wilt meer wind, maar dat tegelijkertijd heb je dan de zonnestraling. Dus laten we dit soort dingen in overweging nemen. Ik kan alleen adviseren. Toch? Dit soort zaken zijn meer dingen die in overleg met het ministerie van Volksgezondheid moeten plaatsvinden, maar onze taak is een adviserende in deze.
1: En als we kijken naar het groter geheel, daarnet hebt u aangegeven dat deze droge periode ervoor kan zorgen dat kreken op gaan drogen. De Surinaamse waterleidingmaatschappij die raadt ook aan om wat zuiniger om te gaan met water. Maar hoe staat het bijvoorbeeld met het water bijvoorbeeld in de Afobakka Stuwdam? Denkt u dat deze droge periode daar ook een gevaar kan brengen?
0: Ik weet op dit moment niet hoe zij dat hebben gemanaged. Omdat in de periode, deze periode die we ingaan, zal vergelijkbaar zijn met het jaar 23-24. Toen hadden we ook El Niño. Maar ik weet niet hoe, want we geven ook deze adviezen en verwachtingen, lange termijn verwachtingen uit aan SPCS. Dus we gaan vanuit dat ze aan de hand daarvan hun waterpeil ook hebben gemanaged, dat het niet wat is gebeurd in 2024, dat die kritiek laag was, dat we die situatie niet zullen krijgen. Dat is mijn verwachting. Hoor. Natuurlijk, net wat ik zeg, normaal, minder neerslag gaat die afnemen, maar ik geloof erin dat men dat aan het managen is. Het is dan wel echt iets voor hun. Hoe je dat doet, maar natuurlijk zijn er manieren om dat te managen, maar dat is dan aan SPCS eigenlijk om te vragen dat zij daar antwoord op geven. Maar zoals ik zei, we hebben heel goede samenwerking waarbij we de lange termijn verwachtingen met onze adviezen ook naar hen toesturen, zodat zij van hun kant hun werk dan ook kunnen afstemmen daarop.
1: Wat is hun geadviseerd?
0: Ja, dus het komt erop neer dat we ze dus ook op de hoogte hebben gesteld dat we die El Niño verwachten. En zoals eigenlijk de hele wereld al weet dat, het dat we een zware, sterke El Niño verwachten. En dat de neerslag dus minder zal zijn. Dus dat zijn dus de dingen die we dan zo gauw die informatie kunnen bevestigen. Want je krijgt die informatie, maar het is altijd een monitoringsperiode. Maar dat wil ze dus dat soort zaken dan alvast doorgeven.
1: Ja, en heeft de meteodienst op met andere actoren samen met bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid gecommuniceerd of althans gesproken hoe die samenleving voor te bereiden? Hebben jullie ze de weersverwachtingen voorgehouden? Hoe zit dat?
0: Ja, ik kan met het laatste beginnen. De weersverwachting kregen ze ook van ons. Eigenlijk wel de meest belangrijke actoren hoor. De SWM die kreeg van ons ook de weersverwachting, die lange termijn verwachting. We hebben het NCCR altijd als stakeholder gehad. Dus die communicatie wat weersverwachting is er altijd geweest. Alleen hebben we gepleit, of ten onderling was niet dat de meteodienst heeft gezegd van de mensen en de mensen of de mensen aan meteodienst. Maar we beseffen dat we een beter eigenlijk netwerk, ja geen netwerk, de overlegmomenten zouden eigenlijk naar een hoger niveau moeten, want dat is het eerste wat je dus vraagt van hebben jullie met elkaar gezegd.

0: gezeten en dat soort dingen. Dus dat gebeurt niet op reguliere basis. Toch, maar de weersverwachting natuurlijk sturen we wel. De adviezen, ik noem het adviezen, maar het is natuurlijk verwerkt in de verwachting wat we kunnen verwachten. Dat krijgen ze al van ons. Dat is gewoon regulier. Dat zij zijn gewoon onze stakeholders wat dat betreft. Maar overlegmomenten waarbij we gaan zitten en praten over, net als wat ik daarnet zei, het is meer de taak van volksgezondheid om te zeggen wat je zou moeten doen, rekening houden met je volksgezondheid. Maar dat wij dan samen zitten en daarover praten, dat soort dingen hebben we niet. Dat soort dingen hebben we niet. Dus, maar de communicatie die zit er wel in, maar het is misschien meer in het besef dat we het beter zouden kunnen doen op die manier. Dus ik zou niet zeggen dat wat we doen niet goed is, maar het kan beter.
1: Dwight Samuel, de directeur Meteorologische Dienst Suriname. Hij heeft het gehad over de opkomende droge periode. Is Suriname wel bekend als de grote droge tijd. Daarbij zullen wij ook te maken hebben met een El Niño. Met als gevolg dat de temperaturen kunnen oplopen tot ruim 35 graden Celsius. Anil Kunshbihari, de voorzitter van Stichting One Okasi, roept alle personen met een beperking op om hun studie voor te zetten op de Anton de Kom Universiteit. In gesprek met Lim FM zegt heer Kunshbihari dat er voldoende mogelijkheden zijn voor mensen met een beperking om deel te nemen aan niet alleen het studeren, maar ook op de Surinaamse arbeidsmarkt.
2: Wij wilden vanuit One Okasi een oproep doen aan personen met een beperking, met een middelbare opleiding, VWO, HAVO, NATIN, noem maar op, die graag verder zouden willen studeren op de universiteit. Maar wat voor reden dan ook, dat ze dat niet doen. Wij van Stichting One Okasi hebben nu de connectie met de universiteit. En samen met de universiteit willen de mogelijkheid bieden aan de mensen met een beperking om verder te gaan studeren. En wij willen dus graag een oproep doen aan deze doelgroep dat ze zich gaan registreren. Men kan ons contacten op het e-mailadres info@gmail.com. Ik herhaal info@gmail.com. Alles klein letter en vast aan elkaar. En men kan mij ook contacten op het nummer 822-1187. Men moet gewoon aangeven hun naam, wat hun opleiding is en welke opleiding men wil volgen en wat hun issues zijn. Want het kan dat men een transportprobleem heeft of wat dan ook. Zodat we weten wat de problemen zijn, dan kunnen we samen met de universiteit gaan kijken hoe we de problemen van de doelgroep kunnen oplossen. Zodat ze toch hun studie kunnen vervolgen op de universiteit.
1: Ja, en heer Kunshbihari, zoals we dat weten, er zijn verschillende soorten beperkingen. Geldt dit voor ieder? Mag ieder zich opgeven?
2: Ja, dus zolang men een middelbare opleiding heeft, kan men zich opgeven. Als je visueel beperkt bent, slechtziend, of je bent in een rolstoel of slechter been, kunnen de mensen zich registreren. Want dan kunnen we kijken waar de mensen geplaatst kunnen worden op de universiteit. Degene die misschien kunnen klimmen naar boven, zouden dat kunnen doen. Maar degene die in een rolstoel zijn, die zouden niet naar boven kunnen gaan, dan gaat misschien de mogelijkheid gecreëerd worden dat ze dan op de begane grond van daaruit hun studie kunnen vervolgen.
1: Ja, en hoe zal dit uitgaan zien in de praktijk? Zullen er speciale lessen verzorgd worden aan deze mensen of zullen zij gewoon het reguliere onderwijsproces doorlopen?
2: Gewoon regulier onderwijs kunnen ze volgen op de universiteit. Uiteraard, men kan, als men nog niet weet welke opleiding men zou willen volgen, kan dat, kunnen ze dan naar de website gaan van de universiteit en daar kijken welke opleidingen er zijn. En op basis daarvan kan men dan een opleiding kiezen. De bedoeling is dat we tijdens het nieuwe collegejaar, we zeker een paar mensen met een beperking op de universiteit willen hebben. En ik wil bij deze zeker, ik hoop niet dat ze erg vindt dat ik haar naam noem, maar mevrouw Roos en Franklin, heel hartelijk bedanken, want zij heeft contact met me opgenomen en zegt van, hey Anil, laten we nou wel de mogelijkheid gaan creëren voor deze doelgroep dat ze verder opleidingen kunnen volgen op de universiteit. En ik wil bij deze ook haar heel hartelijk bedanken.
1: Ja, en is dit een nieuw iets, dat mensen met een beperking onderwijs kunnen genieten aan de universiteit? Of gebeurt het al?
2: Het gebeurt al. Er zijn wat mensen op de universiteit met een beperking. Eén is niet zo lang terug afgestudeerd. Dat is iemand met een visuele beperking. Maar wij willen nog meer mensen op de universiteit hebben met een beperking. En u weet, meneer Jamal, tegenwoordig is de wereld van je meer kennis. En de mensen met een beperking, die hebben al een 10-0 achterstand. Want als je gaat solliciteren, begint men eerst naar je beperking te kijken. Voordat men gaat kijken wat je eigenlijk nog kan, ondanks je beperking. Dus als je meer kennis hebt, heb je meer mogelijkheden. En als mogelijkheden voor je geschapen worden, waarom zou je dan geen gebruik ervan maken? Want je, daardoor open je meer deuren voor jezelf.
1: Ja.
2: En dus als er mensen zijn die nog geen belief in zichzelf hebben, misschien hebben ze de hoop al opgegeven. Dat is je kans en maak er gebruik ervan.
1: En daarnet sprak u over de mag ik het zo noemen, de discriminatie op de werkvloer of althans tijdens sollicitatiegesprekken. Wat is er in de afgelopen jaren gedaan om mensen met een beperking ook een gelijke kans te geven op de arbeidsmarkt?
2: Er is niet zoveel beweging geweest, maar ik moet wel stellen dat er meer en meer bedrijven zijn die de deuren open doen voor de mensen met een beperking. Dat moet ik wel meegeven. En ik heb ook hele goede positieve berichten gekregen vanuit de werkgever. Dat de prestatie van personen met een beperking veel meer is dan mensen zonder een beperking. Iemand die een beperking heeft, heeft minder verzuim dan iemand die geen beperking heeft. En die werken vaak nog veel geconcentreerder dan iemand die geen beperking heeft. Weet je, dus dat zijn wel best wel positieve dingen. En dat zorgt ervoor ook dat de deur van het bedrijfsleven verder open gaat. Maar er moet sowieso veel meer gaan gebeuren. Kijk, een bedrijf zou iemand met een beperking in dienst willen nemen. Maar dan komt er wat zaken bij kijken. Denk aan toegankelijkheid. Het gebouw moet toegankelijk gemaakt worden. Stel dat iemand in een rolstoel is, dan moet je het sanitaire gedeelte ook toegankelijk maken. Er zal misschien wat hulpmiddelen aangeschaft moeten worden voor iemand die blind is of doof is. En wie gaat dat bekostigen? Grote bedrijven zouden dat misschien kunnen bekostigen, maar kleine bedrijven zouden dat misschien niet kunnen doen. En dan zou dan die overheid daarin kunnen inkomen en zeggen van luister, als je X persoon met een beperking in dienst neemt, kunnen we je een belastingkorting geven, noem maar op. Weet je, om het bedrijfsleven te stimuleren dat ze personen met een beperking in dienst nemen. Daarnaast is het ook zo, dat moet ik ook zeker meegeven, dat er personen met een beperking zijn die een baan hebben, maar voor hen het toch heel moeilijk is om naar hun werkplaats te gaan, omdat aangepast transport niet beschikbaar is. En als dat er al beschikbaar is, is het behoorlijk duur. Als je 12.000 SHD, laten we zeggen, verdient en je moet aan transport 16.000 SHD betalen, dan heeft het geen enkele zin dat je naar het werk gaat. Dan kies je ervoor om maar dan die uitkering te krijgen van 5.000 zoveel. Maar dat wil zeggen dat de mensen zo ook in armoede blijven. De mensen blijven geïsoleerd. Dus dat stuk moet ook geregeld worden, transportgedeelte. Want als Cliff Limburg zeggen van ik ben bereid 2 mensen met een beperking in dienst te nemen bij LimFM, maar de mensen kunnen niet elke dag aan het werk komen, dan begrijp je wel dat Cliff gaat zeggen, man, ik ga je niet in dienst nemen. Ja, dat is ook te begrijpen dan het bedrijfsleven. Het is geen Sinterklaas. Het is big business. En die randvoorwaarden moeten geschapen worden, dat de mensen van en naar hun werk kunnen gaan. Het maakt niet uit of het nou 's morgens of 's middags is, of het in shiftverband is. Transport moet beschikbaar zijn voor die mensen.
1: Nou goed, meneer Kunshibari. We blijven het volgen en we hopen natuurlijk dat meer mensen met een beperking hun studie zullen voortzetten aan de universiteit.
2: Ja, ik hoop het. Ik hoop het van ganse dat of van harte dat mensen gaat registreren. En ik zal het herhalen als het mag. Het nummer 822-1187. Dat is mijn nummer waarop ze kunnen appen of bellen voor meer informatie. En hun gegevens kunnen ze versturen naar info@okasi.gmail.com.
1: Aniel Kunshibari, de voorzitter van Stichting One Okasi. Hij roept alle personen en mensen met een beperking op. Mensen die die de middelbare school hebben afgemaakt, om hun studie voor te zetten aan de Anton de Kom Universiteit. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van Achtergronden bij het Nieuws. Vandaag is nog steeds donderdag 6 augustus. Ik wil u bedanken voor het kijken en luisteren. Hebt u een fijne dag verder.
3: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lust.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de feest line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en alle leden van de band.
2: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
3: Dat is lezing.
4: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
5: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
6: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: jij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Oh, gentlemen, now you got a place to go. Club Exclusive Senaida.
2: Entertainment Nightclub.
1: Een 18-plus danceclub. Spannende paaldans en go-go-style dance performance. Come and enjoy your night. Club Exclusive Senaida is van maandag tot en met zaterdag open. Van 10 uur 's avonds tot 3:30 in de ochtend. Met verleidelijke adult shows. VIP booths, VIP rooms, table service, standard rooms en veilig parkeren. Club Exclusive Senaida, waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen.
2: A gentleman's 18 plus club.
1: Waar geldige legitimatie verplicht is.
3: De number one tune. This week.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
5: Number one.
6: Number one.

Enano. Hey,

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Titelbus. Number 1.
1: Number 1.

De klok tikt aan. 13 minuten over die van 6:30 heen getild. Dat brengt ons bijna bij 6:15. En dan wederom moet ik mij haasten om te zeggen een hele, maar dan ook een hele goede avond. Het is weer donderdagavond. Het is vandaag donderdag 6 augustus. En we mogen weer, we kunnen weer, we zijn er weer. Mijn naam is Robert. En uiteraard vanavond ook weer tot aan de klok van 9 uur zit ik hier in de studio als de zijnde jouw radiohost. We gaan er wederom iets moois van maken vanavond. Tot aan de klok van 9 uur gaan we samen knallen. We gaan samen bouwen. We gaan samen een lekkere uitzending neerzenden waar jij en ik inderdaad veel plezier aan gaan beleven. Je bent uiteraard afgestemd op Lim FM. Je treft ons op 91.7. Hoe is het met ieder op deze mooie donderdagavond? Het is bloedheet geweest, de dag. Mij hoor je niet klagen. Ik geniet van de zon. Zo lees aan mijn pritiski wel. Maar goed, ik geniet ervan. Geef mij liever 10 keer de zon dan 1 keer de regen. Of nou, laten we zeggen 3 keer de regen dan. 1 keertje is prima. Maar dat hoeft voor mij absoluut niet al te vaak. Ik hoop dat je een lekkere dag hebt tot zover. De dag is nog lang niet voorbij. We hebben nog een x-aantal uren op de klok zitten. En in dat tijdsbestek van een x-aantal uren vandaag nog, gaan we zeker proberen met lekkere muziek, lekkere vibe. Maar ook zeker weer een hele fijne boodschap. Dus met die combinatie gaan we weer een superleuke uitzending neerzetten. En dat doe ik nooit alleen. Dat doe ik zeker altijd weer samen met jou als trouwe luisteraar. Dus, ik heb er vandaag gewoon zin in om de introductie kort te houden. 2 minuutjes vind ik al welletjes. En mocht je afvragen, zit ik vandaag weer samen met Cher in de studio. Vandaag helaas niet. Ik hoop gauw weer. Want ik heb daar ontzettend van genoten. Absoluut. Ik hoop u ook. En gewoon altijd een fijne dynamiek als je met z'n tweeën er samen een mooi ding van kunt maken. Dus ik heb ook vandaag weer de belofte uitgesproken. Ook naar mezelf toe van dat ene mooie gedicht waar ik toen mee ben begonnen. Out of the blue, out of een onaangekondigde opdracht vanuit Cher. En ik no joke, maar ik heb echt alle voornemens om dat gewoon lekker uit te werken. En daar iets moois van te maken. Heb ik hem af, dan beloof ik je ook nog eens een keer dat ik hem meeneem hier naartoe. En dat ik hem ook gewoon bos in de ether. Gaan we doen, afgesproken met elkaar. Hey, laten we die intro echt nu tot hier houden. In 3, 2, 1, let's go. Let's take it away. Lim FM 91.7.

Dus weet je, wacht even, die overgang was net niet zo smooth. Maar misschien zit het in het nummer. Oké, ik ben weer hardop aan het nadenken, sorry. Of geen sorry eigenlijk, maakt niet uit. Weet je wat ik me soms afvraag, hè? Soms wanneer ik een pokoe heb afgedraaid, maar misschien... Nee, ik denk niet dat het is. Ik zou zeggen, misschien ligt het eraan dat ik met headphones op mijn hoofd zit en dat ik net iets meer hoor dan jij hoort. Ik denk het niet, ik hoop het niet. Maar ik vraag me soms echt hardop af. Heb je net die tekst wel gehoord? Heb je die tekst wel gehoord? Heb je de woorden begrepen? Het nummer heet I'm Blessed and Alive. En hij zingt zulke interessante dingen. In een nutshell, waar gaat het over? Hij waardeert elke kleine overwinning die hij boekt in het leven. Daar zingt hij over. Hou die gedachte even vast. Hou die gedachte even vast. En dan ben ik benieuwd hoe snel je door hebt wat we nu aan het doen zijn.

Goed, ik denk dat de boodschap wel een beetje duidelijk is, toch? Welk onderwerp ik mee heb genomen, welk topic ik vanavond ga aansnijden. Ik moet nog even schakelen van we naar ik. Even hou me ten goede. Ik denk dat de boodschap vrij duidelijk is. Heel eerlijk, ergens in mijn hoofd gaandeweg vandaag had ik totaal iets anders in mijn hoofd. En onderweg hier naartoe, soms is mijn hoofd een beetje druk van binnen. Onderweg hier naartoe, toch weer iets anders, weer iets anders, weer iets anders. Ik ga zitten op die stoel, weer iets anders. En ik denk, oké, weet je, op het moment dat dat gebeurt in mijn hoofd heb ik vaak één tactiek. En ik weet het niet. Het is geen tip naar niemand toe. Het is iets dat voor mij werkt. Wanneer mijn hoofd er niet uitkomt, dan zeg ik stop. Pause. Laat alles los daarbinnen. En kijk wat er dan vervolgens terugvalt naar binnen. En dat wat terugvalt, vaak pak ik dan dat. Dat is dan mijn ingeving. Bam, let's go. En dat wat er terugviel, kwam eerlijk gezegd gewoon na dat eerste nummer. Na dat eerste nummer, ik denk, even met mijn ogen dicht, ik pak er eentje, dan heb ik tijd om na te denken. En ik hoor het, ik hoor het nummer, ik luister naar de tekst en ik denk, bam, hebbes, daar gaan we het vanavond over hebben. En dan schuif ik gewoon één woord naar voren, blessed, B-L-E-S-S-E-D. En dan hoop ik niet dat ik net als Asgard klonk net, of nou eigenlijk stiekem hoop ik het wel, want dat zou zeggen dat ik dat nummer gewoon lekker kan zingen. En dat ik kan veel, maar zingen is iets dat ik niet kan, denk ik. Of zo, ik weet het niet. Maar blessed, blessed, blessed. Hou dat woord blessed even vast. Blessed, vertaal het naar het Nederlands, gezegend. Eigenlijk nu, als ik stoer doe, moet ik zeggen. En ik ga hem nu vertalen naar Sranantongo. Cher, waar ben je? Cher, hoe zeg je blessed in het Surinaams? Help me even, laat het me even weten. Kan ik dat straks meenemen? Hè? Afstand, maar join. Kona ini. Dus ik ben afgeleid in mijn hoofd. Dus daar wil ik het vanavond over hebben. Blessed, gezegend. Ik begon ineens daarover na te denken van, hey, weet je, hoe vaak zeggen we eigenlijk, of je zegt het in je hoofd, of je spreekt het uit. Ik kom net een beetje tekort. Dit mis ik nou net. Ik wou dat ik meer had. Als ik dat heb, dan ben ik er. Als ik dit gefixt heb, dit gerealiseerd heb, dan ben ik gelukkig. Maar. Hoe vaak staan we eigenlijk stil bij wat we nu al hebben? Hoe vaak staan we eigenlijk stil bij wat we nu al bereikt hebben? Hoe vaak staan we eigenlijk stil bij de skills die je hebt, bijna zonder dat je er iets bijzonders voor hebt moeten doen. Blessed in het Surinaams. Blessie. Jazeker. Thank you. Toch, hoe vaak is echt de eerste gedachte, wanneer ik dit heb gerealiseerd, ay man, daar ben ik er. Maar we kijken, daar denken we zoveel over na. We zijn zo aan het jagen, zo aan het gaan, zo aan het strijden om alweer de volgende, overwinning bijna te boeken, dat we er niet genoeg bij stilstaan. Wat heb je nu al bereikt? Hoe blessed ben je eigenlijk? Snap je dat wel? En heel vaak, nogmaals, zien we het niet. En vaak is die blessie veel meer aanwezig dan je goed en wel doorhebt. Dat is waar het vanavond over gaat. Dan weet je dat ook weer. Ik pak weer razendsnel een pokoe erbij. En schrik niet, want waarschijnlijk kun je de inhoud aanraden.

0: Fearing people. Let's go. Yeah.
1: Nou, dan ben ik blij dat we dat oud heer hebben. Duidelijk waar we vanavond over gaan praten. En dat is echt, nogmaals, ik denk dat we heel vaak niet goed en wel doorhebben hoe gezegend we eigenlijk zijn. En weet je wat het verlengde daarvan is? Als je niet goed en wel doorhebt hoe gezegend je bent, hoe ga je dan trots zijn op wat je hebt, wat je bereikt hebt, wat je al bereikt hebt, wat je kan? Dat gaat er niet zijn. Dat gaat er niet zijn, want je hebt het besef nog niet. En als ik vandaag daar 1% aan kan bijdragen, dan ben ik meer dan een tevreden mens. Laten we dat even voorop stellen. Dat stukje trots hebben, trots zijn op jezelf. Ik geloof daar heilig in. Pas op het moment dat je dat voor jezelf kunt ervaren, naar jezelf toe kunt uitspreken, dan kan je dat ook naar buiten gaan uitdragen. Naar iemand anders toe. Maar straks gaan we daar uitgebreider op in. Ik heb echt nog even wat pokkels hier onder de knop zitten. Anders ga ik niet uitkomen met de tijd. Maar we gaan er straks nog dieper op in. Onthoud alvast. Blessed. Gezegend. Vaak missen we dat punt. Hebben niet door wat we al bereikt hebben. Hebben niet door hoe gezegend we al zijn. Blijven maar jagen. Pas wanneer ik dit heb bereikt. Dan pas voel ik me zo. Dan pas zeg ik, ik ben er. Ik heb het gemaakt. Maar ik kan je nu vertellen, dat is een mijlpaal die je keer op keer op keer blijft verleggen. Je schuift hem iedere keer door naar achter en er komt nooit een einde aan. En in dat stuk er komt nooit een einde aan. Dat einde, nou ja, wellicht is dat wanneer je laatste adem hebt uitgeblazen, want een reiskaba. Maar onderweg daar naartoe, wat je onderweg allemaal doet, elke hobbel die je onderweg allemaal overwint, dat is jouw blessing. En als je dat doorhebt, wat krijg je dan? Trots. Op wie? Op jou. Op jezelf. Word wakker.

ik was eerlijk gezegd gewoon nog niet ready voor de volgende popcore. En moest ik toch heel snel de mic open schuiven. Om de volgende tune al in te schieten. Maar ik heb hem eerlijk gezegd gewoon... kon ik hem niet zo snel vinden. Maar. Je weet, dan gaan we hem gewoon moeten freestylen. En dan ga ik gewoon moeten doorbrabbelen totdat het ding weer in mijn hoofd komt. Wat zocht je ook alweer, Robert? Denk even goed na. Of denk juist even niet na. En op het moment dat je stopt met nadenken, dan vind je meteen. En zo geschieden in 3, 2, 1, Lim FM 91.7. Je bent er nog steeds, Robert hier in de studio. Tot aan de klok van 9 uur gaan we hem bossen. Blijf er gezellig bij. En ondertussen heb ik die tune gevonden.

gooi er nog eentje erachteraan. Misschien, ik weet het niet, misschien klopt die flow voor jou niet meer. Want we zijn het een beetje van een op tempo. Oké, dit is nog moi, redelijk op tempo. Dit, die volgende gaat weer al een beetje iets minder op tempo. Maar zoek alsjeblieft geen ritme, zoek geen regelmaat nu hier op dit moment. Want je gaat het niet vinden. Maar wat vind je wel?

Oei, oei, oei, oei, oei. Er zit zoveel power in deze song, hè. Niet zuinig, niet normaal. Gewoon ontiegelijk veel power zit er in deze song. En ik kan alleen maar hopen dat je hem voelt. Weet je dat dit nummer van R. Kelly, The World's Greatest, is één... Ik weet niet eens hoe oud ik was toen ik dit nummer voor het eerst heb gehoord. En dat maakt grap nu een soort fascie en het heeft me nooit meer losgelaten. Ik heb het er heel vaak over. Met mijn zussen bijvoorbeeld. Ik hoef ze maar één... Hey, welk nummer? All time favorite. En dit nummer gaan ze opnoemen. No joke. No lie. Klein beetje verkouden aan het worden. Dus don't mind als ik zo nu en dan even mijn neus ophaal. Of mijn keel moet schrapen. All good. Verder. En even terug naar dit nummer, The World's Greatest. Mag je dat van jezelf vinden? Mag je dat over jezelf zeggen? Tuurlijk. Ik heb je eigenlijk virtueel een klap gegeven tegen je hoofd. Tuurlijk mag je dat zeggen over jezelf. Gaat het over arrogantie? Nee. Ben je arrogant als je zo denkt? Nee. Dat ben je 100% niet. Mag je trots zijn op jezelf? Nee. Je mag ook niet trots zijn op jezelf. Je moet trots zijn op jezelf. Hoe klein het ook is, hoe klein dat drempeltje ook is dat je hebt overwonnen. Je moet trots zijn op jezelf. Omdat je iets moeilijks hebt gedaan. Iets wat je altijd moeilijk vond, maar is sitting. Ik weet het niet. Iets heeft je neergehaald. Je bent niet blijven liggen. Je bent opgestaan. You brushed it off. Je bent doorgegaan. You moved on. Mag je daar trots op zijn? Nee, je moet er trots op zijn. Iemand geholpen. Je hebt iemand geholpen. Iemand kwam er niet uit. En jij hebt de reikende hand uitgestoken. En je hebt die persoon geholpen. Mag je daar trots op zijn? Nee. Je moet er trots op zijn. Anything. Weet je waar je zelf op trots kan zijn? Waar je zelf niet op kan, waar je zelf op trots moet zijn. Op dat ene moment dat je dacht, oké, wat ga ik doen? En toen heb je eindelijk voor jezelf gekozen. Je moet er trots op zijn. Zo simpel kan het soms zijn. Maar wij zien het niet. Wij zeggen van, ik ben pas trots wanneer ik dat ene droomhuis van me gebouwd heb. Maar waar je niet trots op bent, is dat je nu een diploma gehaald hebt en dat opent de weg daar naartoe. Dat zie je niet, want je bent niet trots op het feit dat je je rijbewijs gehaald hebt, maar je zegt tegen jezelf, nee, wanneer ik die Mercedes-Benz heb gekocht, I am making. Hoe ga je die Mercedes-Benz rijden zonder een rijbewijs? Wanneer je je eerste paycheck ontvangen hebt en je denkt, oké, eerste salaris is binnen. Maar pas na mijn 20ste salaris zeg ik van, ik koop puntjes voor mezelf, want dat is iets wat ik al heel lang wil. Maar waarom skip je trots zijn op je eerste paycheck en ben je het pas na de 20ste? Zal ik je vertellen? Als je dat stukje denken hebt, na de 20ste ga je nog steeds niet trots zijn. Je bent niet wakker, man. Je bent nog niet wakker. Na de 20ste ga je nog steeds niet trots zijn. Wanneer je dat ene ding hebt gekocht wat je in je hoofd had van, ik werk daar naartoe, ik spaar er naartoe. Waarom ben je pas tevreden met het eindresultaat? Waarom kijk je niet naar de weg daarnaartoe? En weet je wat die hele Connie van dit alles is? Die hele Connie van dit alles is, succes trekt succes aan. Ik ben iemand die vaak praat energie, toch? Inmiddels heb je dat al door. Ik praat vaak in termen van energie. En dat maakt me niet zweverig of zo. En als dat wel het geval is, zweef dan vooral lekker met me mee, zou ik zeggen. Maar het trekt
hetzelfde aan. Het moment dat je... Ik ga het simpel voor je maken. Het moment dat je die kleine overwinningen begint te vieren. Bijvoorbeeld... gewoon klein. Ik hoef een opdracht... En dan praat ik even in mijn eigen vakgebied. Ik hoef een opdracht... Vanuit de opdrachtgever nog niet eens... Helemaal binnen te hebben. Maar het moment dat iemand me zou benaderen van... Hey Rob, ik weet dat je dit en dit doet. Ik wil graag even misschien... Kunnen we alvast even nadenken van... Hey, wat zit erin? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Het feit dat je mij aanspreekt daarop... Het feit dat je aan mij hebt gedacht daarbij... Is voor mij al iets waarbij ik zeg... Yes, fijn, fijn. Overwinningje nummer 1. Je hebt mij gevonden en niet die anderen. Vervolgens ga ik op die golflengte, op die energie, ga ik door vibreren. Ik hoop dat je me kan volgen. En precies die energie heb ik nodig om uiteindelijk de deal te kunnen closen. Als ik zou denken, op het moment dat je me benadert, van hey Rob, ik weet dat je hier en hier mee bezig bent en ja, ik zit even na te denken, wat zouden we voor elkaar kunnen betekenen? Kan ik denken van, hey Sam, maar waarom is het niet direct binnen? Waarom komt hij niet gelijk binnen, concreet met, hey, ik wil dat je dit voor me doet, bam, Asan Wasi, Asan City. Nee, toch? En dan ga ik balen erom. Jammer, hij twijfelt. Wat moet ik misschien nog beter gaan doen? En precies daar begin ik te vibreren op een andere golflengte. En mijn lasa deal. Waarom? Omdat ik dat kleine niet kan waarderen. Als ik dat kleine niet kan waarderen, ik zie het niet, ik beleef het niet. Wat geeft mij het recht om dat grote plaatje wel te kunnen ontarmen? Volg je me? Ik hoop het. Ik hoop het echt. Je moet je alvast beginnen op te stellen. Waardeer die kleine overwinning. Begin te denken. Begin te lopen als een kampioen. En dat is wat je... Wacht. Loop als een kampioen. Denk als een kampioen. Wees een kampioen. Weet je... Ik voel dat je mij niet begrijpt. Wacht, ik ga je helpen. Wacht. Stop, Rob, stop die mic.

Ik denk dat je echt een beetje, ja, misschien een beetje in de war bent van, hé, maar wat voor genre draai je nou eigenlijk allemaal af? Wat voor nummers schiet je nou eigenlijk in? Ik kan het niet meer volgen, het hoeft niet. Je moet ook niet die flow volgen. Nee. Laat me dat niet zeggen. Je moet niet een genre proberen te volgen. Je moet de boodschap proberen te volgen. En als je dat stukje begrijpt, dan heb je nog een extra reden om blessed te zijn. Want nogmaals de vraag aan jou. Aan jou die, jij die nu luistert en denkt, waar heeft hij het weer over met zijn drukke cellen? Weer zo over, hyper enthousiast. Waar heeft hij het weer over? Stel dat je het begin hebt gemist. Dan moet je, ga ik je één vraag stellen. Wanneer zeg jij, ik ben blessed? Wanneer zeg je, ik ben gezegend? Wanneer zeg je, of nee, wat betekent blessed zijn voor jou eigenlijk? Wanneer vind je dat je blessed bent? Hebben we het dan over geld? Hebben we het dan over familie? Hebben we het over gezondheid? Hebben we het over, kan ik nog meer rijmen hieraan? Hebben we het over rust in je hoofd? Rust in die bovenkamer? De andere zegt kinderen. De andere zegt mijn droombaan. De andere zegt nog een nieuwe uitdaging. Toch? Allemaal dingen waar we naar kijken van als dat, als wanneer ik dat, niet als, maar wanneer ik dat heb. Dan ga ik tegen mezelf zeggen, ik ben blessed. Maar waarom kijken we zo vaak naar wat we missen, wat we nog niet hebben, waar we naar streven? En we slaan over om te kijken naar wat hebben we al. En weet je wat ik me dan hardop, een vraag die ik me in mijn hoofd hardop stel. En het is een vraag voor jou, maar het is ook een vraag voor mezelf. Ik had het net in mijn hoofd zitten. Mijn hoofd is een beetje druk daar binnen vandaag, man. Die vraag is, wanneer voelde jij je voor het laatst rijk? Hou je punt. Hou je antwoord. Hou je gedachten. Ik ga die vraag nog een keer stellen en aanvullen met een heel belangrijke twist. Wanneer voelde jij je voor het laatst rijk zonder dat er geld aan te pas kwam? Wanneer voelde jij je voor het laatst rijk zonder dat geld daarbij van belang was? Ik laat die stilte bewust vallen. Dat je erover nadenkt. Als jij rijkdom alleen weet te koppelen aan geld. Wacht. Rewind. We gaan opnieuw beginnen. Want ik ga je iets zeggen dat je misschien pijn gaat doen. Als jij rijkdom alleen maar weet te koppelen aan geld, dan ben jij straatarm. Moet ik die nog een keer herhalen voor je? Als jij, nu ben ik mijn verhaal kwijt. Als jij rijkdom alleen weet te koppelen aan geld, dan ben jij straatarm. Ja, waarom? Vraag je dan misschien af, wat bedoel je? Omdat je hebt nog zoveel meer in je om trots op te zijn. Toch? Je kan al blij worden van het feit dat je wakker bent geworden. Dat is niet ieder gegund. Je kan al als een overwinning zien dat je elke dag gezond en wel opstaat en je ding kan gaan doen, wat je ding ook is. Je bent al blessed om het feit waar jij nu staat. Kijk gewoon even om je heen. Denk gewoon even na. Wat vond ik 10 jaar geleden, 5 jaar geleden moeilijk? En zag ik als een uitdaging? En hoe kijk ik er nu naar?
Je hebt genoeg om trots op te zijn. Alleen zie je het niet. Alleen voel je het niet. Alleen ervaar je het niet op die manier. En daar moeten we wel anders naar gaan kijken. Niet alleen jij, niet alleen ik. We moeten er allemaal anders naar gaan kijken. Want pas op het moment dat je het bij jezelf kan zien, dan pas is het moment dat je het ook kan uitdragen naar buiten. En dat je ook over iemand anders kan uitspreken: hé, ik ben niet alleen trots op mezelf, maar ik ben ook trots op jou. Toch? Als ik weet niet hoe lang ik nu al hier zit bij Limbo, bij Lim FM. Lim FM is Limbo, maar dat wist je natuurlijk al lang. Ik weet het niet. Maar ooit eens zat ik hier op de plek en ik weet niet eens meer. Ja, ik weet het wel. Maar ooit eens zat ik hier aan de overkant van het paneel en dacht ik van oké, Jezus. Hoe ga ik al die knopjes en toetsen hier op het paneel onthouden? Wat de freak heb ik mezelf ingeplaatst dat ik denk van ik ga radio maken. Hoe? What was you thinking? En als ik nu terugkijk en eerlijkheidshalve heb ik eerlijk gezegd ook nooit goed nagedacht over dit moment. En als ik kijk van wat ik nu doe en dat je het paneel met je ogen dicht bedient en dat je iemand anders wegwijs mag maken hierin, daar moet ik ook gewoon trots op zijn. Daar moet ik ook gewoon trots op zijn. Ooit eens was het tekstjes gaan typen in mijn telefoon en die dan erbij pakken. Iedere keer dat ik die microfoon, ik ga hem even dicht doen. Iedere keer dat die microfoon weer openschuift, moest ik op mijn telefoon kijken van oké, wat ga ik nu zeggen in die microfoon? En nu, soms ligt mijn telefoon in de auto. En ik denk, oh ja, shit. Hey, ja, even, laat maar. Ik heb het niet nodig. Iets om trots op te zijn. Toch? En ja. En it goes on. Cher die hier, ja, sorry, ik heb het weer over Cher. Laat me. Cher die hier binnenstapt. Geen idee, ik weet niet hoe het paneel werkt. Robert, kan je me laten zien wat ik moet doen, hoe het werkt? Nou, dit en dat. Ik weet nu al. Eng, doodeng, spannend, superspannend. Maar geloof me, over 2 weken rockt Cher het paneel gewoon met haar ogen dicht. Ook al, bam. Over die microfoon moet ik het niet hebben, want next level. Next level. En ik hoop dat ze het snapt. En dat ze er nu al trots op is. En ik hoop dat jij snapt waar we het vanavond over hebben. En kijk goed naar binnen. Kijk goed in de spiegel. Denk terug. Denk terug naar achter. Ga vervolgens weer naar voren. En pak onderweg genoeg momenten die er zijn waar je nu al trots op moet zijn. Ik ga het allemaal even bij je laten bezinken. En terwijl het bezinkt, ook een nummer wat je misschien totaal niet gewend bent bij mij te horen. Maar dat maakt niet uit. Zit er gewoon in.

All right. Nou, power, power, power, power. Laten we dit nog... Nee, wacht. Robert, je moet wel die overgang moet natuurlijk wel kloppen, toch? We gaan even overstappen van een stukje power naar die switch die je dan maakt in je hoofd. En die switch die je maakt in je hoofd zou dan... Nee, gaat een soort van nieuwe... Hoe zeg je dat? Het gaat een nieuwe level unlocken in je hoofd. En het unlocken van die nieuwe level in je hoofd zou je ook wel kunnen noemen birth of a new age. De geboorte van een nieuw tijdperk. Welk tijdperk? Dat ene tijdperk dat je nou eindelijk trots gaat zijn op wat je nu al hebt bereikt. Trots gaat zijn op wat je allemaal hebt overwonnen. Word nog eens een keer wakker.

0: Winners takes all. Het is inmiddels 4 minuten over de klok van 8 uur heen getild. Uiteraard, ik hoef het niet te zeggen, maar je weet het al. Je bent uiteraard en je blijft ook afgestemd op LIM FM 91.7. Ik pak even twee superbelangrijke advertenties erbij. En dan gaan we daarna weer verder met elkaar kletsen. Coach Arewaka. 5 over 8, hier op LIM FM 91.7.
1: Oh, gentlemen, now you got a place to go. Club Exclusive Sanaida.
2: Entertainment Nightclub.
1: Een 18-plus danceclub.
3: Many rum till you use a big dancer.
1: Spannende paal dance act.
2: Go-go style dance performance.
1: Come and enjoy your night.

0: VIP rooms, table service, standard rooms en veilig parkeren. Club Exclusive Zenaida, waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen.
1: A gentleman's 18 plus club.
0: Waar geldige legitimatie verplicht is.
2: Dale. Mino Wenki, maar het weekend staat voor de deur. So you know.
3: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: Komende zaterdag 15 augustus, DSB Lelydorp. Als je die kant op gaat, die kant woont, werkt, leeft, check Atori. Lelydorp, DSB, zaterdag 15 augustus. Het is 5 minuten over 8, 6 minuten over 8. Sorry, heen getild. We gaan hier verder met onze uitzending. Dat doen we tot aan de klok van 9 uur vanavond. Het onderwerp dat ik vanavond heb meegenomen gaat over BLESSED. Blessed, gezegend, blessed zijn. En vanuit die visie van ik heb door dat ik blessed ben en ik gezegend ben. Een gevoel van trots. En vanaf dat punt ga je bewegen als een champion, als een winnaar. En ik heb net je de vraag gesteld, iets gegeven om over na te denken van stop. En denk even voor jezelf na. Schrijf desnoods even 3 dingen op van hey, in mijn leven tot nu toe, wat is de top 3 waar ik trots op moet zijn? Mag zijn, maar ik zeg van mag zijn, mag je heel snel maken, moet zijn. Ik denk ook aan mijn eigen story natuurlijk, want dat kan ik niet buiten beschouwing laten. Als we het hierover hebben, dan moet ik ook natuurlijk naar mezelf kijken. En ook ik merk bij mezelf dat ik soms alweer bezig ben met de volgende uitdaging in mijn hoofd. De volgende stap in mijn hoofd. De volgende berg die ik wil beklimmen in mijn hoofd. Daar ben ik al zo snel mee bezig. Terwijl ik eigenlijk veel vaker stil zou moeten staan bij wat er al is. Toch? Het is ook, bij mij van toepassing. Orgie, no lie. Misschien moet je voor jezelf even deze zin afmaken, toch? Ik zei het net van denk na over een top 3. Maak echt deze zin voor jezelf af. Vandaag voel ik mij gezegend omdat... Vandaag voel ik mij blessed omdat... Vul het voor jezelf in. Vandaag voel ik me bevoorrecht omdat... Vul het voor jezelf in. Toch? En ik denk ook in het verlengde... Ik denk vaak over één ding en dan pak ik gelijk de volgende stap. Gevoel van trots. Gevoel van... dankbaarheid. Want ik zeg je eerlijk, hè, ik pak misschien niet vaak genoeg, maar op het moment dat ik stilsta en ik ga denken van dit gebied, ik ben echt blessed. Er gaat een gevoel van dankbaarheid ontstaan. Van thank you naar wie of wat dan ook, hangt er vanaf waar je in gelooft, voor deze blessing. En het is... Waar wordt het gevoel sterker? Echt op het moment dat je even de tijd neemt om stil te staan en na te denken. Waar ben ik nu? Waar kom ik vandaan? En wat heb ik onderweg allemaal moeten overwinnen om nu vandaag waar ik ben te staan? Dat keuzemoment om er even bij stil te staan zou moet plaats maken voor dat ene ding dat je altijd maar door blijft rennen. De volgende horde, de volgende uitdaging, de volgende move. We zijn zo druk bezig met de volgende move, dat we deze overwinning die we al hebben, nogmaals, we zien het gewoon niet. We zien het gewoon niet. En ik zeg het al, wat er zo bijzonder aan is, zodra je gaat inzien hoeveel je eigenlijk nu al hebt, dat is het moment dat je vaak gaat inzien hoeveel je eigenlijk al hebt overwonnen. En dan komt dat stukje trots vanzelf naar voren schuiven, geloof me. En dat is niet uit ego, dat is niet uit arrogantie. Dat is niet uit, ik stel me aan, want mimicking. Het komt dan voor uit een stukje dankbaarheid. En weet je, misschien zit je in de auto en je rijdt naar huis of wie speel je go. Misschien heb je morgen weer een super drukke dag voor de boeg. Of misschien heb je net als Cher morgen je allereerste echte uitzending op de radio. In je eentje. Weet je? En dan hoop ik echt dat je denkt op dat moment aan, oké, wat heb ik allemaal moeten doen? Wat heb ik allemaal overwonnen om dit ene punt te bereiken waar ik nu ben? En dan hoop ik dat je het besef krijgt dat je gezegender bent dan dat je ooit beseft hebt. Echt waar. En in het verlengde daarvan wederom hoop ik dat je trots op jezelf bent. Ik bos gelijk de volgende pokoe in je oor. Peace and love. En luister alsjeblieft 2.0.

We fietsen en we kruipen zo zoetjes aan richting de klok van 8:30. Eenmaal 8:30 aangetikt, kruipen we richting de klok van 9:00. En dan wordt het dan toch echt tijd voor mij om ermee te kappen. Uit te scheiden, mijn tas in te pakken, loesoe te gaan. Keep in mind, dan zijn jullie nog lang niet van Lim FM af. Want dan heb je even een uurtje een break daartussenin. En dan om 10:00 staat natuurlijk Bloot met Lood wederom klaar om een retenspannende uitzending te droppen. Vanaf de klok van 10:00. Het onderwerp heb ik inmiddels al doorgespeeld gekregen. Ik laat het je straks weten. Ik maak even dit gedeelte af en dan gaan we Bloot met Lood erbij pakken. Geef ik het onderwerp door, zodat je basically voorbereid 10:00 in kan stappen. Ik heb alweer de volgende onder de knop zitten. Kenny B, die omschrijft echt zijn liefde voor Suriname. En je weet dat je me daar elke dag, elk uur van de dag daarvoor wakker mag maken. Uiteraard ga ik hem wel trekken in het verlengde van het onderwerp dat ik vanavond heb meegenomen. En ik denk ook echt dat pas op het moment dat je die blessing bij jezelf ziet, dat je dat dan ook dan pas kan uitdragen. En als je het kan uitdragen, wat gaat er dan gebeuren? Dan zie jij die blessing ook als eerste bij iemand anders. En dan kan het soms zelfs gebeuren, vaak genoeg misschien, niet soms, maar vaak genoeg, zie jij die blessing dan eerder zelfs dan de persoon zelf. En als je dat ziet, wat doe je ermee? Kijk je ernaar? Hou je je mond? Of zeg je, nee, ik zie het, ik erken het, ik waardeer het en ik geef die persoon bij wie ik het zie een compliment. Wanneer heb je voor het laatst iemand een compliment gegeven en waarover? Het wordt stil. Ik vind, dat is mijn mening, ik vind dat we dat vaak veel te weinig doen. En dat is bijna logisch. Het is bijna logisch, want als je het niet ziet bij jezelf, hoe wil je het dan bij iemand anders gaan zien? En als je het ziet bij die persoon, herken je het. En als je het herkent, maak je je mond ook open erover. Ik wil je vandaag uitdagen. Sta morgen op en je gaat opstaan. Fris en fruitig, gezond en met volle energie ga je beginnen aan de dag. Al helemaal wanneer je iets nieuws moet gaan doen. If you know, you know. Maar nog een extra uitdaging erbij. Geef minimaal 1 persoon 1 compliment. Van hoe je het vandaag weer hebt gedaan, super goed. Wat je nu hebt neergezet, wat je nu hebt aangeleverd, wat heb je dat fantastisch gedaan. Geef iemand een compliment. Zie het in een ander en geef dat compliment. Het kost je niks. Het is gratis. Maar de impact is humongous. En de impact is niet alleen groot voor de persoon die een compliment ontvangt. De impact gaat ook groot worden voor jou die een compliment geeft. En dan ga ik je even zweverig meenemen naar de next frequency. If you know, you know. Neem ik je even daarin mee. Als jij je op die golflengte gaat bewegen om complimenten uit te delen, je komt in een andere energie terecht. En die energie, als je daar eenmaal aan gaat proeven, there's no way back. En er is maar 1 manier om te begrijpen, te ervaren wat ik net heb gezegd. En dat is door het simpelweg te doen. Doe het.

Strananya nummer 1, zeker weten, maar je moet wel weten te koken. Want als dat niet lukt, dan kan het idee goed zijn, maar de uitvoering minder. Flauwe grap, Surinaamse keuken, wereldkeuken nummer 1. We are blessed. Hallo.

Boom. Ik zei het al, om 9 uur is het voor mij einde uitzending. Hier, nu. En dan om 10 uur staat natuurlijk weer een nieuwe editie klaar van Bloot met niemand anders dan de man, Loot himself. Die gaat om 10 uur starten en je weet, Loot neemt altijd een controversieel onderwerp met zich mee. En dat gaat hij helemaal uitkammen, van voren naar achter, van binnen naar buiten. Gaat hij dat onderwerp bespreken en daar heeft hij jou zeker ook bij nodig als, als luisteraar, als input om daar lekker in mee te gaan. Het onderwerp van vanavond heeft hij me net doorgestuurd, dus ik ga hem ook even met jou delen. Even goed lezen. Dingen die je moet weten over alleenstaande moeders. Dingen die je moet weten over alleenstaande moeders. En Loot, ik zeg het vaker erbij, soms zet je me echt in een lastig parket. Want als mensen mij nu daar vragen over beginnen te stellen, ja, wat moet ik dan zeggen? Nou, ik weet het wel. Zorg ervoor dat je om 10 uur afgestemd bent. Het Bloot met Loot. Volg het, ga er lekker in mee, doe mee. Participeer, geef je mening. Maar om mij er nu vragen over te gaan stellen, ja, dingen die je moet weten over alleenstaande moeders, kan je niet helpen. Ik ben geen alleenstaande moeder. Kan je wel het een en ander over vertellen, soort van. Maar dat is niet aan mij. We gaan het lekker parkeren voor nu en we gaan hem doorpassen naar 10 uur, Bloot met Loot. Alles dat je moet weten over alleenstaande moeders. Zorg ervoor dat je erbij bent, want je wil hem niet missen. 10 uur, Bloot met Loot. Het is nu bij ons hier in het nu, want hier zijn we, nu en hier. 7 minuten over 8:30 heen getild. Ik heb nog een kleine 23 minuten op de klok zitten en die ga ik bam tot de fullest benutten. Bam.

Ik ga eerlijk zeggen, ik ben echt super blij en super enthousiast over het onderwerp dat we vanavond hebben meegenomen. Omdat het ook echt, weet je, 8 van de 10 dingen op het moment dat ik het meeneem hier naartoe, hier in deze microfoon, geloof me, het is net zo zwaar van toepassing voor mij als het voor jou is. Echt waar. Geen enkel onderscheid. Ik weet je hoe vaak ik het misschien van anderen moet horen, maar dat ik zelf niet het besef heb van, hey, asane goyong. En jij ook, toch? We staan, we liba libi, en we staan in een hoekje, net een soort bobo, en denken van, mijn gunst, ik moet dit nog doen voordat ik dat heb bereikt. Ik moet dit nog doen voordat ik kan zeggen, mimicking. Ik moet dit nog doen voordat ik kan zeggen, ai, ik ben er. Net een bobo sta je in die hoek met deze mindset. Terwijl je genoeg hebt om blij over te zijn. Genoeg hebt om te kunnen zeggen, jee,

0: on.
1: Oké dan. Ik weet niet of dit echt een nummer is waar je met diepgang naar moet luisteren. Ik weet het niet. Bij mij gaat het inmiddels automatisch. I can't undo it. Maar sommige nummers heb ik wel zoiets van. Ja, moet je echt. Hey, ik de laatste 5 minuten van de uitzending wil ik dan toch echt een beetje suripop gaan besteden. Gewoon persoonlijk vind, persoonlijk, hè. Echt op pure persoonlijke titel vind ik dat ik daar meer mee had moeten doen. Meer mee had kunnen doen. Maar omdat ik echt gewoon zo onwijs trots ben. Ik ben daar trots op. Op Suripop 2026. De nummers die gebracht zijn. Gewoon masterlijk. Van Desranan Kukru tot aan Noshimi Trafassi. Libenso. En daar heb ik het nog niet eens over consensie. Maar gewoon al met al een masterlijke prestatie. Waar ik gewoon als Surinamer, als Kondreman, onwijs trots op ben. 100.000%. Maar wanneer mijn oog

op de klok valt, dan denk ik van... Leuk en aardig allemaal. En dat je nog nadenkt over andere pokoes. Een stukje verkoudheid, don't mind it. In de avond begint het wat meer op te spelen. More than oké, okay, helemaal oké. Okay. Alleen een beetje die irritante kriebel. En die snotneus die dan een beetje lastig gaat doen. Maar voor de rest, all good. Al nagedacht over wat extra vitamine C innemen. En gewoon wat extra rust pakken. Zeker het weekend. Over het weekend gesproken. Laat me even een minuutje. Ik kan nog echt wel een minuutje vol lullen, denk ik. Het weekend gesproken. Morgen is het vrijdag. Het weekend staat voor de deur. Ik weet niet of je al weekendplannen hebt. Ik denk dat ik er in ieder geval zaterdag, vrijdag nog niet. Dan moet ik nog gewoon vol gas aan de bak. Maar zaterdag ga ik dan echt gewoon lekker besteden. Tikwaritje Guatapse, ergens richting Para. Waar ik me heel lekker voel, lekker thuis voel. Die kreek opzoeken. En dan ga ik echt even een rustmomentje pakken voor mezelf. Dus dat is wat ik ga doen. Wat heb jij gepland om dit weekend te gaan doen? Eén ding dat ik in ieder geval hoop dat je gaat doen... is dat je gaat nadenken over hetgeen waar je trots op bent. Maar pak zeker ook vooral je rustmomentje. Yes, het is bijna 9:00. Dus ik moet echt gaan afronden. Ergens had ik toch nog 2 dingen in mijn hoofd die ik met je wil delen. 2 belangrijke dingen die ik nog echt met je wil delen. Zaten ergens daar achter in mijn hoofd. Dus nu pas kruipen ze naar voren. Weet je waarom, en luister even goed, 3.0 als het even kan. Weet je waarom het zo moeilijk is om vaak onze eigen blessings te herkennen? Een reden waarom dat soms een uitdaging is voor onszelf om onze blessings te herkennen, is dat we gewend zijn geraakt aan die blessing. Die blessing is er gewoon altijd. Het is zo sterk aanwezig dat je het gaat zien als normaal. En weet je wanneer je het pas gaat inzien als een blessing? Sowieso na vandaag, want je hebt geluisterd naar deze uitzending. Maar stel dat je niet had geluisterd naar deze uitzending, is die blessing vaak pas op het moment dat het wegvalt, heb je door dat het een blessing was. En het jammere is dat je dan moet praten over het was een blessing. En als je nu wakker wordt, kan je praten over het is een blessing. Ik ga het simpel voor je schetsen door middel van een voorbeeld. Ook al is het nu al 9:00. Iemand die altijd op 2 benen staat, ziet lopen niet als een blessing. Totdat je benen geamputeerd zijn. Dan pas zie je lopen als een blessing. Iemand die altijd een vlotte babbel heeft, makkelijk uit zijn woorden komt, maar woorden schat Biggie, ratatatatat, rapper als net een vogel fluit die. Woorden schat op en top. Op het moment dat je niet meer kan praten, dan pas ga je het zien als een blessing. Maar wacht niet tot dat moment daar is, want het hoeft niet op die manier. Je kan eerder wakker worden en de dingen die jij ziet als gewoon, geloof me, iemand die er van buiten naar kijkt, ziet die blessing wel. Het is nu aan jou om het ook te gaan zien. Dat is één ding dat ik nog even met je wilde delen en dan nog een vraag en daarmee ga ik je helemaal loslaten. Die vraag is mij ook gesteld, if you know natuurlijk. Waar zou de kleine, de jonge versie van jezelf trots op zijn als die vandaag jou zou zien? Waar zou die kleine, die jonge versie van jezelf trots op zijn als die vandaag jou zou zien? Met die gedachte laat ik je los, laat ik je gaan. En nee, ik ga niet weer die ene pokoe herhalen, maar laat los, laat je gaan. Je staat daar als een bobo helemaal niet. Ik ga afsluiten met Consensie van Rodney Deekman. Suripop winnaar 2020.